Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, dank u wel voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o koning, wil ik voor uw aangezicht komen met wij als gelovigen. Inclusief mezelf erbij, o Vader. Heere, ik vraag u op de eerste plaats deze avond, o Vader, Heere, om ons te vergeven van al onze zonden. Heere, het zij bewust of onbewust, o Vader. Heere, we weten, o Vader, Heere, dat, o Vader, Heere, uw woord moet uitkomen. We weten, Heere, dat u ons beloofd heeft in uw woord, o Vader. Heere, dat we in de laatste dagen, o Vader, Heere, we, o Vader, Heere, de gruwel zullen zien. De veranderingen, o Vader, Heere, zal ons niet onbekend blijven, o Vader. We zullen de transformatie van deze aarde, we zullen we zien, o Vader, Heere. Er zullen hier en daar, o Koning Jezus Christus, o Vader, valse onderwijs gegeven worden. Er zullen hier en daar verwarring gebracht worden in uw woord, o Vader. Heere, en we weten het, o Vader. Heere, maar ondanks we het weten, o Vader, Heere, wil ik u vragen, o Vader, om ons genadig te zijn, o Vader. Om ons, o Vader, Heere Jezus Christus, in deze moeilijke tijden, jaren waarin we ons bevinden, o Vader, vraag ik u, Heere, dat waar wij als gelovigen, o Vader, Heere, het zij, o Vader, vanuit, o Koning Jezus Christus, het Erkas gemeenschap, het zij vanuit het EBG gemeenschap, het zij vanuit het volle evangelie gemeenschap, het zij vanuit de Wesleyanse gemeenschap, het zij vanuit alle rangen, o Vader, die de naam van Jezus beleiden, zuiver beleiden en noemen en gelovigen, o Vader. Geloven, o Vader, waar wij, o Vader, Heere, o Vader, uw kleed hebben bevlekt, o Vader, vraag ik als lichaam van u, o Koning Jezus Christus, om ons te herstellen, om ons te herstellen. Herstellen, o Vader. Herstel het lichaam van u, Heere. En het lichaam van u is wij als gelovigen. Herstel ons, o Vader. Heere, te veel is binnengekropen, o Koning Jezus, in het lichaam van u, o Vader. Te veel verwarringen, o Vader. Te veel open deuren, o Vader, die gesloten moesten zijn, o Vader. Te veel deuren zijn open gegaan, o Vader. En de vijand die van alle kanten, o Koning Jezus Christus, binnengedrongen, o Koning, in het geloof, o Vader. Heere, van alle kanten, Heere, is de vijand naar binnen gekropen, o Vader. Heere, het lichaam van u is vuil geworden, o Vader. Het lichaam van u heeft te veel vlekken, o Vader. Heere, maar we smeken uw genade. En we bidden voor herstel. Dat u het lichaam van u mag herstellen. Heere, haal weg alle trots, o Vader. Haal weg alle eigen wijsheid, o Vader. Haalt u weg, o Vader, Heere. Elke strijd, o Vader. Maar in het bijzonder, Heere, bid ik dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van de mammongeest die binnengedrongen is, o Vader. Heere, deze geest heers, o Vader. We bidden dat u overneemt, o Vader. En dat u ons, dat u het lichaam van u zal bevrijden. Van deze mammongeest, o Vader. Dat het lichaam van u weer nieuw zal worden. Want verscheurend zal het lichaam van u niet kunnen opereren. Heere, we hebben uw heiligheid nodig. We hebben de zuiverheid nodig. Heere, om het licht te mogen en zijn kunnen zijn in de duisternis. Heere, Suriname is donker geworden, o Vader. Maar u kunt alleen verandering brengen als wij als lichaam hersteld zijn geworden, o Vader. Daarom vraag ik u, Heere, om het lichaam eerst te herstellen, o Vader. Zodat wij, o Vader, Heere, met uw licht, met zuiverheid, o Vader, kunnen opereren naar buiten. Herstel ons, Heer. Herstel ons, Heer. Herstelt u ons, Heer, als gelovigen, o Vader. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

said words

for their little child with no father.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader. Vader in hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van onze land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft dat menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. Heere, dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommige, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heer, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere. U zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader, van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, van de drugsgebruikers, o Vader. Dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad. U heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader. Om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader. Vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marijuana geest, o Vader. De jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving. Van pornografie. Van de mammongeest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o koning. We bidden, Heere, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o vader. We bidden dat u ingrijpt, o koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Amula biwan, we barwa odi bakan in a name for Masra Jesus. Mina brother Naifa Salim. Me bari wan sweet odi baka in a mooi programma wan boom begin. Wan boom begin. En me bari wan odi baka mina fa gemeente begin van miri fugado. Dus we gee wan sweet odi in Jesus name. Masra, we taki grand tangi for your word to. Your word to de anyanyang for we silly. Your word to abi bigi seikan nga blessing iwi. We taki grand tangi na ini da maktaka name for Jesus. Grand tangi Masra, so we begi in Jesus' name. Amen. Love you one. Toluku atori na in Ephesians, hostuk 6 verse 10. Dat we stakken een oorlog de en a schrift maar dat we een vetteken schien aan broer maar we vetteken boze geesten in de hemelse gewesten. Maar wat het interessant is van oude voor Sabi na pe a fetti e fetti ube luku ala den presbeden de moun euroko liba busi ala sani wan luku nou a oorlog to luku. Na in 2 Korinthe 10, dat we look vers 3. Hij schreef dat, want, kom look, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapens van onze veldtocht zijn niet vreselijk, maar krachtig voor God tot de slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen in elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elke bedenksel als grijsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus en gereed staan, zodat wij uw gehoorzaamheid voorkomen is alle ongehoorzaamheden te straffen. Number one. A buku is sorwija dat a oorlog e fiti na inwi verstand, na inwi denki, a oorlog e fiti. En dat nou a mooi sani, so leisi te, we leisi bepaarde tekst, dat so leisi we aksiden sabi man fa Bijbel, ya buwa mbu sabi man de kari Brada Yabini, de man sina professor voor Bijbel. Dan je jere taki a oorlog e fiti na inwi verstand. En lobby wan, bi de eens na nga toor disi. Fayere smai dusani jagron tapu, smai pleeg self moord. So my kid trouwens, my do this is my do that thing. A first stand in we orlog. It's a place doing one no two in one problem. So let you let men yes doing bepaarde no to bepaarde problem. And then so let you kon awan presi pe bena inesi mogelijkheid of oplossing. Want den preek iemand taki. Voor alle nood toe. Kom karanin. Wel, want dan hoog je met tak na wan boom. Apostel Remo et taki. Voor alle nood toe. Voor alle feti. Wan oplossing de. Want traman taki. Kan de a oplossing no de in a model saiwani asani loss up. kan dat oplossen nou de na model dat. Maar voor de zekerheid, want oplossen de, dat nou was aan die de werkelijk, want oplossen de. Maar lobby wan, a oorlog, e feti na in we verstaan, yes doing wan no to, yes doing wan probleem, yes doing wan situasie, en Satan no de al weten, maar wans aan ifu Satan, a no de al weten, maar wel a de, I volg san, I volg de situasie. En in a volg sa, I volg a situasie, dan, a kan achter volg you, a kan fin you, because I volg de situasie. En dan is doing a no to, is doing a probleem, is doing a situatie, dat Satan e volg a situatie, dat hij doet alles wat hij kan doen voor hij kan geven keren na in een noodtoe, in een situatie, in een probleem dat hij doet. Hij doet alles wat hij kan doen voor hij kan geven keren. Nou, in een wille klibisme bepaalde denken dat hij in je zo lezen komt ook bijvoorbeeld als je moet doen een noodtoe, als je moet doen een probleem. Kan wan trawan e meke a libi mwile giyo, dan one of the san di dibri kan chakona in yo, kiren of the one san nangin, dat na one of the san in. Te ide yon wan nou tu baka, kan de famiri problem, famiri situasi, da solisi e konon an presipe, ye rakt ap den sma, maar zo lees je konoa prespeer wracht op je schrijfje. Dat na moro diepe moeilijkheid die kan gona ini. Peer je abuwa wracht teken je schrijfje. Dat want ook ondanks je ability of sang, je kies wan wracht teken je schrijfje of sang. En te eres maar je doe bepaars aan de plek zelf moord de kiede schrijfje. Dat wan denk je kon dat je eres aan moord doen. Mio kiri one of this man that of mio kiri myself make a hard thing. Well, they play self mode our hard things maya do fearing. Malobi wan asan deep sade taki you know demoro. Do fear for one moment do sadi do cray. Mar, baka wan today. So long as them put ya olo them bury you. In Benelant, if he plays self-mort, if he kills ref, they bury like one wisman, then they bury one boom fast, they bury lau lau. But when they bury lau lau, then bury buna bury bury. But yes, and the talking. Though fear and well, though cray, though sorry, but asma did the dead up so one fast na you. Those are all lock for feanti. They didn't want no to. I deen wan situasie, I deen wan probleem, dat I take over. Dat I take over, dat I kan meke dusani, san no de fanoudu. I kan du bepaarde sani, san no de fanoudu. Daarom, na in, a first time fu vi, a oorlog e feti. Sao mus du nou dan? Te I deen wan nou tu, I deen wan situasi, da I nom go suku antra noutu, I nom go suku moro noutu, I msuku oplossing. En so leisi, Yusref no machara oplossing, en I nom go tak nang wan soumar smatu deo taki, ef na mida dat imbodu, I mtak nang wan verstandig mens, I mtak nang wan geloofike, boom boom geloofike mense, di kan jie wan boon rai. Di kan tak na nga yu en dan I forstama tori. Mi sab mi besera woyo wan pistin da wan man kona mi data ki ere no mi mek wan plan fu kiri adamo sa mi nangin abu wan relasi wan Ik ga te kwam trouwen. Daar liep me in de steeg. Dan denk ik, nee. Ik noem dat aan dat ding. Als ik liep in de steeg, ga te kwam trouwen. Dan noem ik kiri srefi. Ik noem kiren, ik noem kiri srefi. Libatori. Ik kan fijn kwam trouwen bakken. Maar nog ga doogri. Dat een moment die tak na een man. Op zo'n manier. Dat we een kind kon naar iedereen verstaan. Want iedereen verstaan. A vijand bij plein wat feti kaba. Van kier Adam. En dat we ze hebben voor toe. Man kier vrouw. Zo leed je wat leed je wat vrouw. Even wat man kier. Alla soort zijn hebben ze. Maar a oorlog. Na in wie verstaan. A feti e feti. En daarom lopen we. A de van nou doen. Dat die. I de kring na in je verstand voor de oorlog sa afeanti e tja. Afeanti e kona in je verstand en na ipoti don don denki lau lau denki denki di no de fano udu. En de man betaki so lek fo wans ma e denki na so yo libi kan waka. So lek fo wans ma e denki na so yo libi kan waka. En daarom, no alles aan zij kon je denken in je praxeer, je moet volk. No alle denken zoals mij trouwen die toe, ja, zoals mij trouwen verkeerde denken, verkeerde sabi, je moet rokonanga. Je moet lukken boem, want a oorlog van vijand te dissen, na in we verstaan. Je verstaan kan beheers je libi. You verstand kan tiri yo libi. So lek for once my denki na so yo libi kan waka. Ya bis ma de denki tak mi ko boro in wan fluk na so yo tan. Ya bis ma de denki tak in mi famiri de netro na so yo tan. If I go doro na nga denki dat na nga praxer dati, da na so yo libi o waka na so yo libi o tan. So le si yo mo kenki yo denki. So lees je moet kijken je verstand. Me denk je aan moest de Romeinen 12. Zij denk je zij takken. Kom vernieuw na in je denken. Na in een vernieuwing van je denken. In kom vernieuw. So lees je vernieuw je denken. So lees je moet arke a ideeën. A praxeer voet. Want trouwen. Tens doe in een moeilijk situatie. In een probleem zij schreef normaal los op. Dan je moest abiwans maar zij kan tak nanga. Misabu a lezen bij tak nanga wa yongu. Dame. A tjaren nou to kon ataki te akba. Neng mi tak nanga en baka te akba. Nya opa tasa be tja. Nya porwan batra gramason. Na fosle samorwan gramason. Na in mi anu. Mi tak mi gado. Ataka guabe go drin ma di assi a kerki doropo ne a kombena ne o taki ne isi a kenki praxeri gado broko a maktu wanta feyant be potni nengba guego naka gramason lobo an gramason den somesa on defu drin kola de strobe de ala soutu strobe nena gramason sa ikir sani. Dat want ta kwa sando ben boom na in yo denki, in yo libi a moment dati. Ma koden sen dank dat amit wa man fu gado en wan kenki kon en a leifra batra gramason. Mi lukwa gramason kom tak mi gado. Baka dati a slak ne skoro, a fen mantro, a gado blessing. Lobi wan, no waka nanga yu egi denki. No sdo nanga notu nanga problem. Maar zoeken oplossen. Zo leuk van man voor God taki. Voor iedere one probleem. Dat want dat kan one two probleem. Voor alle probleem. Die ons maar kan doen nanga. Want oplossen de. Dat want taki. In om go suku hogri. In om go aboshe bro. Go jumpo. Boshe no be meke abro ki fusma. Go jumpo. A meke fu de wagi rei abra. No go drink gramason. No go kiriu srefi. Maar zoeken oplossing. En is abstaan iedereen moet zoeken oplossing. Bika oplossing de. sma dedikanji bun denki bun prakseri. Ma a orlog na inwi verstan ai feti. Misabi in de yari mbrimbe takasan diswa leisi. Wa mambe me kwa leji mi ben gona strafu. Da wa mambe kwa leji mi takin. Na fufuru mi fufuru ne deskotse retroye na wa feti ube feti. Yana feti ube feti lobe wan. Ma mambe kwa leji takin na fufuru mi fufuru. Neng den serotomi ne make one plan me take one gun me take me patron en amabe de inu an dorpu me take four patron wan me take ten suta mangba da alas ma dio jompo da me sutu telek den sut me tu embe make one dede plan tak me sap tak me no me o dede ma me o kir walo fos me dede ne wan foto manda kna ifa koyere me ere fa yesingi takamango leji taki ifufuru en fufuru na be porning in benela anobe de popire san da mi ere fa ye taki yo kirio san ma isabe fu an trasma go chencha torik ba dati na wan lei ama meki nem taksan no atori fu a foto man sa taki take a plan for me. Mi no mango fura plan oid moro wan. Ataki sa ataki go take a plan sambe wan do. Ndo be bekeri ete. Solo bi wan, mi go na par nasi, ma mi no cha go moro. Bika ataki fa man, go take a kiri plan fu mi. So mi gwanga leigi anu. E na man eta let na lampe fu adorpu. Fa mi kmo pa shora fos man di kombrasa mi na wer man. Ataki naifa, uyere ifeta foto de besroto ima grantan ifu garo taki lusudos anotak fufur moro ataki uyere ifeta foto en desroto ima anowi lusu datu antaku wa mango dapene ayere taki amantak mi furu ni atak nei mi bedepi afete feti anofuru na feti darom abunfu arkisma abunfu tekrai mano tekrai na alasuma era tekrai na bumbun suma tekrai na de kolo ufaka. That God will bless you. May end the jalo be one. May God will bless you. Masra we taki grantang in na name for Jesus. For the word to say be ji unu.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Een van harte goede morgen, lieve mensen. Rhapsody time, blessing time. Vandaag is onze thema wat het evangelie daadwerkelijk is. En onze thematekst is Romeinen 1 vers 16. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Halleluja. Het is mogelijk, geliefde, dat iemand in Jezus gelooft, maar toch niet volledig begreep wat het evangelie is. Daarom schreef de apostel Paulus. Misschien is het u opgevallen dat we in deze week vaak over Paulus hebben gesproken, apostel Paulus. Daarom schreef hij, wanneer hij aan de christenen in Rome schreef, zo ben ik bereid ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Dit waren gelovigen, maar toch vond Paulus het nodig om het evangelie aan hen te prediken. Dit laat zien, geliefde, een diepgaand iets vanuit het woord. Het evangelie is meer dan alleen de verkondiging van Jezus Christus. Het is een openbaring die begrepen moet worden, lieve mensen. Velen zeggen dat zij het evangelie prediken. Maar niet alles wat in de naam van Christus wordt gezegd, is het evangelie. Het evangelie heeft concrete inhoud, kracht en een doel. Paulus definieert het duidelijk. Het is de kracht van God tot zaligheid. Dat betekent dat het evangelie niet slechts een boodschap is, maar het is de kracht van God in werking. Zijn dynamische kracht vermogen om te redden, te transformeren, te bevrijden en rechtvaardigheid te bewerkstelligen in een ieder die gelooft. Halleluja. Geliefde, als u Gods kracht wilt ervaren, moet u het evangelie begrijpen, want daarin wordt zijn kracht geopenbaard. Dan komt een diepere waarheid. Romeinen 1 vers 17. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. De rechtvaardigheid van God wordt in het evangelie geopenbaard, geliefde. Totdat een persoon het evangelie begrijpt, kan hij deze rechtvaardigheid niet volledig begrijpen, lieve mensen. Velen verlangen ernaar rechtvaardig te zijn voor God, maar zij begrijpen niet dat het evangelie dit openbaart. Hierin spelen wij een rol, lieve mensen. U en ik spelen een rol hierin. Wanneer wij het evangelie prediken en onderwijzen, wordt de rechtvaardigheid geopenbaard die van God komt en niet van de mens afkomstig is. Halleluja. Glory to God. Deze rechtvaardigheid, geliefde, maakt u rechtvaardig voor God, geeft u vrijmoedigheid in zijn aanwezigheid en bevestigt u in heerschappij. Bovendien zegt de Bijbel dat deze rechtvaardigheid wordt geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Halleluja. Zoals geschreven staat in Romeinen 1 vers 17. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Glory to God. Halleluja. Dit betekent, geliefde, dat het een progressieve openbaring is. Hoe meer u in geloof wandelt, hoe meer deze rechtvaardigheid zichtbaar wordt in uw leven. Dit is het leven van iemand die deze rechtvaardigheid heeft ontvangen, lieve mensen. Een leven dat wordt geleid door geloof. Gedragen door geloof. En uitgedrukt door geloof. Dus, lieve mensen, wat is het evangelie? Het is niet slechts het verhaal van Jezus. Nee, het is niet alleen de verkondiging van zijn dood, begrafenis en opstanding. Het evangelie is de openbaring van wat zijn dood, begrafenis en opstanding hebben bewerkstelligd. Halleluja. Het is de openbaring van Gods rechtvaardigheid. Hoe een mens rechtvaardig wordt gemaakt voor God. Niet door werken, maar door geloof, geliefde. We zullen hier dieper op ingaan in onze volgende Bijbelstudie. Dus mis die morgen niet, geliefde. We zullen samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het evangelie van Christus. Dat uw kracht is tot redding. Mijn verstand is verlicht, zodat ik de rechtvaardigheid kan begrijpen die het evangelie openbaart.
Ik wandel in volle bewustheid van deze rechtvaardigheid en leef door geloof in Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen, halleluja. Glory to God, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meden vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En het is wederom nog voorrecht voor mij, want u heeft ontvangen en ik heb ook ontvangen. We zijn beide gegroeid door het woord van God, halleluja. Geliefde, dus als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u gerust ons een bericht sturen met het thema van de dag. En dat is dus wat het evangelie daadwerkelijk is. U mag dit sturen naar 8646-446 en u krijgt het opgestuurd. Wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen? U bent van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsende van Christ Embassy Suriname. Ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

He is close as the mention of his name. Ja, hij is dichter dan u beseft. Hij is dichter bij u dan zuurstof. Hij is dichter bij u dan alles dat u om u heen ziet. God is dichter bij u dan u zich kunt voorstellen. Zelfs voordat u geboren was, was hij daar bij u. Dacht hij aan u? Heeft hij van u gehouden? Er staat in het Oude Testament geschreven dat God ons reeds gekend heeft vanaf de moederschoot. Zelfs voordat u tot bekering kwam, voordat u ooit in de Heere geloofde, was hij daar bij u. Hield hij al van u. Voordat we zijn naam ooit eens hebben beleden, voordat we zijn naam ooit eens hebben aangenomen, was hij al daar met ons. Ja, dan moet je je voorstellen dat zelfs toen je nog niet kon nadenken, toen je hersenen nog aan het ontwikkelen waren, was hij daar met u. En vaak genoeg beseffen we niet hoe dichter bij de Heer met ons is. Vaak genoeg beseffen we niet hoe reëel hij om ons heen is. We moeten niet vergeten elke wonder en elke grote daad. Alles dat de Heer voor ons heeft gedaan. We moeten steeds weer terugdenken en die momenten koesteren. Omdat er in het leven dagen zullen komen waar we zullen vergeten wie God is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Er komen wel momenten aan in ons leven waar we gaan twijfelen. We krijgen dan een heleboel gedachten alsof God veranderd is van gedachten. Maar God verandert niet van gedachten. God is trouw. Hij is zoals Hij is. We dienen een God die niet liegt. En daarom zie je dat de profetieën uit de Bijbel allemaal uitkomen. En dat de profetieën die reeds zijn uitgekomen, dat ze bewezen worden. Recentelijk was er een artikel van archeologen die de ark van Noach hebben bestudeerd. En die mannen zijn gaan onderzoeken als het inderdaad klopt wat men daar heeft aangetroffen. En het is bevestigd dat er een mensgemaakte voorwerp is gestrand op een berg. Ik bedoel van zo'n groot voorwerp. Groot als een schip. En hij belandt op een berg. Bevestig allemaal het verhaal van Noah. Dat is voor de mensen die twijfelen en naar bewijs zoeken. Maar God die verandert niet. En daarom is hij in staat geweest om informatie te noteren. 2000 en langer terug. Dat is de Bijbel. En we zien vandaag de dag de realiteit ervan. We zien vandaag de dag heel wat dat daarin staat geschreven uitkomt. Maar dat bovenal ook precies, dat God precies is wat hij zegt dat hij is. Als je het woord kent en als je stilstaat bij wat God doet in je leven. Dan zie je dat de Bijbel inderdaad zegt wie God is dat hij is. Wij zijn emotionele wezens en we worden beïnvloed door omstandigheden. We worden beïnvloed door het leven om ons heen. En daardoor krijgen we vaak genoeg andere gedachtes. Vaak genoeg verandert onze ja in een nee. Vaak genoeg verandert onze motivatie. Vandaag ben je gemotiveerd. Morgen ben je niet gemotiveerd. Vandaag kan je van iemand houden. Morgen kan je geïrriteerd op de persoon raken. Of misschien zelfs afstand van de persoon willen doen. En dat is hoe wij mensen veranderen. En omdat wij mensen veranderen, denken we vaak genoeg dat God verandert. Maar in werkelijkheid is niet Hij degene die verandert. Maar het zijn onze emoties die ons dat beeld geven. Het is ons gevoel en ons eigen denkwijze die ons in feite de realiteit probeert, of je eigen realiteit probeert voor te houden. Want je bent zoals je denkt. En ons denken wordt heel vaak genoeg beïnvloed. En daarom is het dus belangrijk dat wanneer we aan God denken en wanneer we Hem proberen uit te beelden,
dat we dat doen vanuit zijn woord. En niet vanuit je eigen denkwijze. Want vaak genoeg vatten we niet de grootheid en de heerlijkheid van de Heer. Maar daarom heeft u ook vandaag weer de gelegenheid om u open te stellen. Om de Heer te vragen zichzelf aan u te openbaren. U mag de Heer vragen om een bevestiging. U mag de Heer vragen om u te leiden. U mag de Heer vragen om zichzelf aan u te openbaren. Want het staat in Hebreeën 11 vers 6. Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat hij is wie hij zegt dat hij is. En dat hij de mensen beloont die werkelijk naar hem verlangen. In Jesaja 55 vers 6 staat, zoek de Heere terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan terwijl hij nabij is. We beseffen niet hoe dichterbij de Heer is bij ons elke dag. Maar ik wil u vandaag eraan herinneren dat de God die beloofd heeft met ons te zijn al de dagen van ons leven, is een God die zijn belofte nakomt. Is een God die zegt wat hij doet. Is een God die niet liegen kan. En als hij zegt, ik ben met je al de dagen van je leven, dan hebben we alle reden om daaraan vast te houden. Ook al lijkt het niet erop. Ook al voelt het niet aan alsof. Maar geloven is zeker zijn van wat je niet ziet en toch bestaat. Omdat geloof niet bevestigd wordt door jou. Gevoel door jouw emotie. Geloof is een keuze die je maakt op basis van de kennis die je hebt in datgene waarin je gelooft of degene in wie je gelooft. Het is hoe je kijkt naar de persoon en hoeveel je de persoon vertrouwt. Want als u als volwassen mens iemand naar u toe komt en die begint u gewoon uit nergens u een belofte te maken. En die persoon zegt bijvoorbeeld, vanaf vandaag ben je eigenaar van KFC. Je kijkt naar de persoon en je gaat lachend weglopen. En je gaat de persoon niet serieus nemen omdat je weet gewoon van dit is onmogelijk. Niemand kan gewoon naar je toe komen en zeggen van dit is van jou. Weet je, vooral niet als het gaat om percelen en het gaat om onderneming. Er gaat daarbij ook heel wat procedures gepaard. Je gaat eerst moeten tekenen, je gaat naar de notaris moeten gaan. En al dat soort dingen moeten geregeld worden om te kunnen bevestigen dat het van jou is. Maar als nu iemand naar je toe komt en je weet dat het iemand is, een prominent figuur. Iemand van wie je weet van deze persoon is een miljonair en die persoon komt naar je toe. En die persoon kijkt naar hij wijst je naar een bepaald, zou je kunnen zeggen, een mooie auto. En die persoon zegt van, weet je, deze is van jou. Je zou dat eerder accepteren en geloven. Omdat wat je ziet bij de persoon, je eigenlijk het wekt geloof in je op. Het is geloofwaardiger. En je gaat het eerder accepteren omdat je kijkt naar de persoon en je zegt van, deze persoon heeft het vermogen om zoiets te geven. En zo is het ook bij de Heer. Wanneer we beseffen hoe geweldig de Heer is. Wanneer we beseffen hoe machtig de Heer is. En wanneer we beseffen dat Hij is wat Hij zegt dat Hij is. Dan zouden we minder twijfelen. We zouden minder onzeker zijn. We zouden minder hopeloos staan in situaties en in problemen. Omdat we weten en beseffen dat de God die

8 oktober 2026. Het is 19 minuten over 6. Goedemorgen voor degenen die afgestemd zijn. We groeten de mensen thuis, de mensen op het werk. Ja, de mensen die al begonnen zijn. De mensen in het verkeer, alhoewel het niet zo druk is, maar we worden internationaal beluisterd. Dus we groeten de mensen wereldwijd die al actief zijn en al begonnen zijn met de orde van de dag. De Surinamers die komen nu pas op. Goedemorgen. Heb een gezegende dag. Betrek de Heren. En net zoals we vandaag hebben bekeken, dat God dichter bij u is dan u denkt. Het maakt niet uit wie u bent of wat u doet. Hij is dicht bij u. Omdat zijn liefde voor u niet beïnvloed wordt door wat u doet of wie u bent. Maar God blijft van u houden. Dus alles dat u kunt doen is uzelf openstellen en u laten leiden door deze geweldige Heer. We gaan weer naar wat muziek. In elk geval goedemorgen en welkom. Het is The Morning Move live vanuit de FM 94.5. Shalom, a daily inspiration. Not just radio.

De formatie De Catinas met Eagle Wings. Ja, daarmee doen we de Money Move vandaag op deze donderdag van 8 oktober 2026. Welkom als u net erbij bent of net de radio hebt aangedaan, net op bent, wie u bent of waar u ook bent. De Heer houdt van u en Hij is met u. We doen de Money Move live vanuit de FM 94.5 elke maandag tot vrijdag vanaf 6 uur. Tot 8 uur in de morgen. We hebben tussendoor wat bemoedigingen. U mag bellen, u mag appen, u mag groeten, bemoedigen. We hebben strakjes de dagtekst. We hebben enkele verplichtingen. Om 6:45 gaan we naar het kwartiertje voor de kinderen. Dat is Happy Kids. Waarbij de kinderen mogen gaan genieten van hun eigen programma op hun manier. En om 7 uur doen we het nieuws. U krijgt later tijdens de Morning Move nog de Thai Hori tip, dat is speciaal voor alle gehuwden. En natuurlijk mag u genieten van al de bemoedigingen, al de mooie songs en de inspiratie via deze zender. U mag ons ook volgen via www.shalomsuriname.com, dat is onze website. En als u nog niet op de hoogte bent, mag u ook onze app downloaden, de Shalom app. En dat vind je dus via onze website www.shalomsuriname.com. De groetjes voor de mensen wereldwijd. Goedemorgen broeder Leandro en Shalom familie. Dank de Heer voor zijn genade voor deze nieuwe dag. Jacobus 5 vers 16. Beleid elkaar de overtreding en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Dank voor uw bemoediging. Den Haag is wakker. De groetjes vanuit Paramaribo en natuurlijk veel luisterplezier toegewenst. Jacobus 5 vers 13 tot 15. Heb je het moeilijk? Bid dan. Ben je blij? Prijs de Heere. Ben je ziek? Vraag dan de leiders van de gemeente om te komen. Ze zullen voor je bidden en je namens de Heere met olie zalven. En dat gebed dat vol lof, vol geloof gebeden wordt, zal je gezond maken. De Heere zal je genezen. En als je ongehoorzaam bent geweest aan God, zul je vergeving krijgen. Ja, nou, goedemorgen en welkom voor uw bijdrage. Ja, al de mensen die natuurlijk op hun manier radio met ons maken. En dat doen we dus vooral ook tijdens de Morning Move. Want we zijn er eenmaal 24 uur, 7 dagen in de week. Morning lobby voor iedereen. Drukte met uitzaaien en schoonmaken. Nee, dat is niet voor de uitzending, denk ik. Maar goed. Morning broeder, blij uw stem te horen. Ook een blessed day voor u. Ja, nou hetzelfde voor u. Goedemorgen allemaal, geniet van uw dag. Laten we ook vandaag weer de Heer betrekken in alles dat we doen. Vergeet niet te bidden mensen, er zit kracht in een gebed van de rechtvaardige. Bovendien heeft u wel eens ook gebed nodig, want we allemaal maken dingen mee. Dus if you talk one trust my psadoro stree, als je ziet dat andere mensen het moeilijk hebben, ga geen vinger wijzen, ga geen rechter spelen. Ga geen oordeel vellen of zou je kunnen zeggen een conclusie trekken. Maar ondersteun de persoon in gebed. Want wij allemaal kunnen wel eens fouten maken. Wij allemaal kunnen wel eens strijd ervaren. Wij allemaal kunnen wel eens aangevallen worden. En daarom is het goed dat we achter elkaar staan. En voor elkaar op de brest staan. En dat zou de Heere heel erg behagen. We gaan weer naar wat muziek voordat we gaan genieten van de dagtekst en enkele verplichtingen. Het lied dat ik voor je heb klaargelegd is voor King and Countries. Zij doen voor ons God Only Knows.

0: The blessings for Sister Cindy. The blessings for Sister Sietje. Al de mensen die gewoon lekkertjes genieten van een morning move. God only knows what you've been through. Zo meteen gaan we naar de dagtekst. Daarna enkele verplichtingen. Goedemorgen, come and enjoy the morning move. Goedemorgen, broeder Leandro, Spreuken 15 vers 1. Zegt een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Maar een krenkend woord wekt de toren op. Gezegende dag voor u allen. Kom van zuster Susan Hoogwoud van Para Blessie. God only knows how to break through. God only knows the real you. There's a kind of love that God only knows.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, donderdag 8 oktober 2026. Wel, wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Als het vertoef, verbijt het, want komen zal het gewis. Wel, wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Als het vertoef, verbijt het, want komen zal het gewis. Habakkuk 2, vers 3. Het leerwoord. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Jacobus 5, vers 7. Het gezang. Wat vruchten zal de landman plukken, die bladeren maar geen bloesem ziet. Leer mij de zelfzucht onderdrukken, die niet dan wilde loten schiet. Des landsman wijsheid snijdt en snoei, opdat de druif te voller bloei. Wat vruchten zal de landman plukken, die bladeren maar geen bloesem ziet. Leer mij de zelfzucht onderdrukken, die niet dan wilde loten schiet. Des landsman wijsheid snijdt en snoei, opdat de druif te voller bloei. Gezegende dag, broeders en zusters.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen. En u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Vertrouw op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw op hem. No, mi finger kon facile.

Oom Jay samen met Nova Abioni, Mina Ofika. Het is 9 minuten over 6:30 in de Republiek Suriname. Goedemorgen. God zegen aan u toegewenst. Weet dat de Heer van u houdt en dichter bij u is dan u beseft. Dus u mag ook vandaag weer hem betrekken, hem de ruimte geven. Let hem lead you. Zometeen doen we de Happy Kids op weg naar 7 uur. Dat is het kwartiertje speciaal voor de kinderen. Ik wens jullie allemaal een gezegende schooldag. Vergeet niet te bidden. Vooral de ouders, bid voor je kinderen. Omdat ze dus nu voor dit ogenblik in elk geval niet onder uw hoede zijn. Want u gaat werken en u hebt geen overzicht. Maar we vertrouwen de Heer en daarom is het belangrijk om de kinderen onder de hoede van de Heer te plaatsen. We zijn niet alleen mensen, dat moeten we gaan beseffen. En met die instelling moeten we vandaag de dag voortzetten dat we niet alleen zijn, maar dat we de Heer hebben op wie we kunnen vertrouwen. Dat we de Heer hebben als levensbron, dat we de Heer hebben als raadsman, dat we de Heer hebben als beste vriend, dat we de Heer hebben als beschermer, als schuilplaats, dat we de Heer hebben als voorziener. In elk geval dat de Heer daar is om ons te leiden door de dag heen en ons te helpen om deze dag voort te zetten. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Het is de Morning Move. Doen we dus elke dag van maandag tot vrijdag om 6:00 live via deze zender. Ik zei het al zo meteen, de Happy Kids. Ik wens ook aan de werkende klasse, al de werkende bradas en sisas, een gezegende dag toe. Werk naar eer en geweten, ook al lijkt het weinig en ook al zou je beetje bij beetje vooruit moeten komen. Maar het is beter eerlijk aan geld te komen dan op een onrechtvaardige manier veel geld te ontvangen. Want vroeg of laat gaat het zijn tol eisen. Trouwens, niets dat in het verborgen gebeurt zal in het verborgen blijven. Want vroeg of laat gaat het aan het licht komen. Dus men zou zeggen, anopai, het is het niet waard om op die manier je zaken te doen. Want we dienen en er is een levende en rechtvaardige God. En we gaan daarvoor verantwoorden. Nou, op weg naar de Happy Kids ga ik wat kindermuziek tevoorschijn halen. Ik groet de mensen die meekijken en meeluisteren via TikTok. Welkom erbij. Het is de Morning Move live via deze zender, de FM 94.5. Of je kan ons live streamen via www.shalomsuriname.com. Ik ben er na de Happy Kids om 7:00 weer bij u met het nieuws. Wij gaan op weg naar de Happy Kids luisteren naar J-Music. Itch is je deur. En daarmee zegen ik de kinderen. Gezegende dag en een fijne tijd op school.

Odi, Odi, Happy Kids. Alles an die Boom? Ja? Met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermine. En deze week gaan wij het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor alles dat u voor ons heeft gedaan. Heer, wij danken u, Vader, dat u altijd met ons bent. Heer, wij bidden vandaag, Vader, voor alle happy kids, Vader. De kleine en de grote happy kids. Wilt u hen beschermen in alles wat ze doen? Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Hebben jullie gisteren de tekst geoefend? Ja? Oké. Gaan we het vandaag samen doen? Oké. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Dat hebben jullie goed gedaan hoor, happy kids. Heel erg flink zijn jullie. Vandaag zullen we het hebben over de wapenrusting, het schild en de helm. Maar we gaan het eerst hebben over het schild. De Romeinse soldaten die droegen een schild. Een schild is een soort plaat die men aan zijn arm draagt om zich te beschermen tegen de aanvallen van de vijand. Wanneer hun vijand hun met een zwaard wil slaan of steken, dan houdt de soldaat het schild voor zich. Dat de slag op het schild komt en de soldaat beschermd is, hè? Ja, ze noemen het een schild, ook wel een shield. De soldaat kan zijn hele lichaam mee beschermen. Zo heeft de Heere God ons ook een geestelijke wapenrusting gegeven. Het schild des geloof. Het wapen van het geloof. Wij geloven in de Heere God en wij mogen achter hem schuilen als het moeilijk is. De Heere God is er altijd voor ons. Wij mogen erop vertrouwen dat de Heere God voor ons zorgt. Hij beschermt ons. Wij kunnen de Heere God niet zien, maar hij vraagt aan ons dat wij moeten geloven dat hij er is en bestaat. De wapenrusting van de Romeinse soldaten, het schild, beschermde de soldaten tegen de vijand. Dus de soldaat die schuilt dan achter het schild. Precies zo kunnen wij, kinderen van God, altijd schuilen bij de Heere God als het moeilijk is, als we in een moeilijke situatie zitten. De Heere God is er altijd voor ons. Hij beschermt ons altijd. Zo, happy kids. Nu gaan we het hebben over de helm. Een helm is een hoofddeksel dat je hoofd beschermt bij een val of tegenslagen of stoten. De Romeinse soldaten droegen ook een helm om hun hoofd te beschermen. Maar niet alleen hun hoofd, hoor, happy kids. Ook de wangen, nek en soms zelfs een stuk van hun kin. De helm is een belangrijke bescherming, want iedere klap met een zwaard zou heel erg kunnen zijn, hè? Daarom droegen ze een helm. Precies zo ook met ons happy kids. In ons hoofd nemen we vaak beslissingen of soms komen er gedachten in ons hoofd, soms goede, maar ook slechte gedachten. En weet je happy kids, geestelijk kan je ook gewond raken door woorden van anderen
of door je eigen gedachten. Daarom heeft de Heere God ons de geestelijke wapenrusting gegeven. De wapenrusting, de helm van redding. Redding wil zeggen verlossing uit een gevaarlijke situatie. Of je kan zeggen je krijgt hulp. Door Gods genade mogen wij redding ontvangen. Jezus heeft de weg vrijgemaakt om weer bij God te komen. En dat is die helm die wij nodig hebben. Als de duivel ons in onze gedachten aanvalt, kunnen wij onszelf beschermen door op Jezus te kijken. Wij moeten de duivel in onze gedachten geen kans geven. En weet je, Happy Kids, de Heere Jezus wil en kan en zal je redden als je die helm wilt aannemen en opzetten. Ja? Wil jij die bescherming van God ook? Ja, hè? Oké, gaan we dan onze helm aandoen? 1, 2, 3. De helm des redding. Yes! 1, 2, 3. De helm des redding. Yes! So happy kids. Als jij die bescherming van de Heere God ook wil, gaan we dan samen bidden. Lieve Heere Jezus, ik besef dat ik de helm van de redding nodig heb. Ik wil gered worden, want dan ben ik beschermd. Heere Jezus, hier is mijn hart. Was het schoon en vergeef mij van al mijn fouten en mijn zonden. Ik neem u aan als mijn redder en ik wil voor altijd met u leven. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. So happy kids. Vandaag hebben jullie geleerd over de wapenrusting, het schild des geloofs en de helm des reddings. So happy kids. Gaan we nu de tekst nog een keertje doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keer. Doe die hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. So happy kids, dat hebben jullie heel goed gedaan. Gaan jullie flink oefenen? Dan kunnen we het morgen nog een keertje doen. Afgesproken? Oké. Kennen jullie dat liedje Blij, blij, mijn hart is altijd blij? Ja? Oké, gaan we dat samen zingen? 1, 2, 3. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij. Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, zo blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij. Daarom is mijn jonge hartje altijd blij, zo blij. Heel goed gedaan, Happy Kids. Zo, dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odie, odie.

0: with double ketchup.
1: Gi ala yu blasinyang yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina Straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Thank you, cause you keep on blessing.
3: Iedereen wil Hyundai rijden. En nu kan het. Tijdens de Super Summer Sale profiteer je van extra aantrekkelijke prijzen op Hyundai SUV's van 2025. Wil je liever de nieuwste modellen? Ook onze 2026 modellen staan voor je klaar. De Super Summer Sale loopt de hele maand september en oktober. Kom langs bij Pristine Car aan de Van 't Hooghuisstraat. Hyundai, everyone wants to drive it.
4: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
1: Vandaag is donderdag 8 oktober 2026. Het is 7 uur geweest en van harte goedemorgen. Welkom bij de krantenkoppen. De problemen rond personeel en schoolgebouwen hebben, ondanks hoopgevende toezeggingen, opnieuw gezorgd voor een moeizame start van het nieuw schooljaar. Vooral het tekort aan leerkrachten, achterstallig onderhoud en een gebrek aan geschikte lokalen moeten volgens vice-president Gregory Rusland worden aangepakt. Onderwijsminister Dirk Kuyt geeft vandaag in de Nationale Assemblée uitleg over de situatie. Parlementariërs verwachten informatie over welke problemen zijn vastgesteld en welke maatregelen tot nu toe zijn genomen om de vertraging bij de start van het schooljaar op te vangen. Ook andere bewindslieden zullen in DNA ingaan op knelpunten binnen het beleidsterrein. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur brengt momenteel in kaart hoeveel leerkrachten daadwerkelijk beschikbaar zijn. Volgens Rusland wordt pas na de start van het schooljaar duidelijk wie is vertrokken en waar daardoor tekorten zijn ontstaan. Op basis daarvan wordt bekeken waar extra personeel moet worden ingezet. Ook de gebrekkige staat van verschillende schoolgebouwen blijft een knelpunt. Door jaren van achterstallig onderhoud moeten lokalen worden opgeknapt, uitgebreid of vervangen. Op sommige plaatsen is nieuwbouw noodzakelijk. Ook vanuit het binnenland zijn problemen gemeld. In een dorp zou protest zijn ontstaan omdat schoollokalen niet waren schoongemaakt. Rusland zegt dat wordt onderzocht of daar sprake is van een personeelstekort en of op korte termijn extra mensen kunnen worden ingezet. De frustratie onder ouders van de Daniel Everaar school in Klaaskreek heeft gisteren een kookpunt bereikt. Ouders hebben de leerkrachten van het schoolerf gehaald en vervolgens de school afgesloten. Met deze drastische actie willen zij de aandacht vestigen op problemen die volgens hen al jaren spelen en ondanks herhaalde signalen niet structureel worden aangepakt. De protestactie had ook gevolgen voor de schoolgang. De opkomst was gisteren laag. Ondanks de ontstane situatie gaven leerkrachten aan dat zij bereid waren om les te verzorgen en hopen zij dat de school vandaag weer normaal kan functioneren. De actie was volgens betrokkenen niet gericht tegen de leerkrachten. De ouders willen vooral het bestuur en de verantwoordelijke instanties wakker schudden. Ze vinden dat de huidige omstandigheden niet langer acceptabel zijn en dat de kinderen uiteindelijk de dupe worden van het uitblijven van oplossingen. Een van de grootste knelpunten is de huisvesting van de leerkrachten. Ook op de school zijn slechts 2 leerkrachtenwoningen beschikbaar, terwijl het team uit ongeveer 12 leerkrachten bestaat. De staat loopt miljoenen US dollars mis nabij Pellingbergi en andere gebieden in het binnenland waar er goud wordt gewonnen zonder dat daarvoor betaald wordt. Deze vorm van roofbouw zal volgens Nationale Democratische Partij parlementariër Rabin Parmisser niet langer geaccepteerd mogen worden. Volgens hem wordt de Pellingbergi naar schatting enkele honderden kilo's goud per week geproduceerd, terwijl staatskas er vrijwel niets van terugziet. De parlementariër bezocht recent samen met assembleelid Marengo Pellingbergi en zegt daar te hebben gezien hoe omvangrijk de mijnbouwactiviteiten zijn. Volgens schattingen van deskundigen wordt in het gebied al 6 tot 7 jaar op grote schaal goud gewonnen. De omvang van de productie roept volgens Parmisser vooral vragen op over de gemiste staatsinkomsten. Als dergelijke hoeveelheden goud structureel wordt geproduceerd zonder dat de overheid daarop voldoende zich de grip heeft, loopt Suriname volgens hem jaarlijks aanzienlijke inkomsten mis. Waar is de handhaving, vraagt de parlementariër zich af. Een deel van het personeel van de Kennedy Stichting heeft gisteren, de tweede dag van de staking, gehoor gegeven aan het verzoek van directeur Lea Welzijn overeen om te helpen met de opvang en begeleiding van de kinderen. Hoewel het personeel formeel staakt vanwege het uitblijven van het salaris over september, heeft een deel besloten de kinderen niet aan hun lot over te laten. Welzijn overeen zegt aan Times of Suriname dat zij het personeel heeft gevraagd om de kinderen te blijven helpen en een deel heeft gehoor gegeven aan dat verzoek. De directeur heeft inmiddels van de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de toezegging gekregen dat de benodigde gelden zo snel mogelijk worden gestort. Welzijn overeen zegt erop te vertrouwen dat deze belofte wordt nagekomen. Ze hoopt dat de financiële problemen in de toekomst worden aangepakt en dat er meer rekening wordt gehouden met het personeel van de stichting. We zijn hiermee aan het eind gekomen van de nieuwsberichten. Zo de heren wilt, zijn we morgen bij u met de krantenkoppen. Bedankt voor uw aandacht, veel luisterplezier op de radio en God zegen.
0: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: Het is nog altijd de Morning Move live vanuit de FM 94.5. Natuurlijk ook te volgen via onze website www.shalomsuriname.com. Nou, we doen de Morning Move om 6 uur. Elke maandag tot vrijdag. Goedemorgen als u net erbij bent. Goedemorgen voor de mensen die zich klaarmaken voor het werk. De mensen die al onderweg zijn naar het werk. En natuurlijk ook een blessings voor de mensen die al begonnen zijn met het werk. Natuurlijk heb je ook van de mensen die van het werk zijn. Nou, wel te rusten. Want je hebt mensen die luisteren vanuit verschillende tijden, verschillende gebieden, verschillende functies. Nou, ieder is van harte welkom. En u bent vrij om te genieten van radio tot eer van Christus. Laat je bemoedigen, laat je zegenen. We zijn vanaf 6 uur begonnen op deze donderdag van 8 oktober. En we hadden het vanmorgen over dat we niet beseffen hoe dichter bij God bij ons is. Hij is dichter bij dan zuurstof. Hij is dichter bij dan ja, alles dat je ziet om je heen. Hij was al daar met je voordat je verstand ontwikkeld was. Voordat je kon nadenken, voordat je kon beseffen. Want hij is degene die jou geformeerd heeft in je moederschoot. Het is daarom goed om je vandaag weer open te stellen. Vraag de Heer om zichzelf aan je te openbaren. Vraag hem om hem te leren kennen. En als je dat oprecht bidt, ja, zul je de Heer vinden. Want hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. 13 minuten over 7. We feliciteren alle jarigen. Al de mensen die iets vieren of gedenken. God bless you, bogo bogo. De blessings voor de mensen thuis, de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan. En natuurlijk ook de blessings voor al de mensen die ons volgen vanuit het buitenland. Ja, de groetjes vanuit Paramaribo. U bent in de gelegenheid om deel te nemen in de Morning Move. Als u dat wilt doen door te bellen naar 422650. 422650. Of je mag het doen via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Je mag de mensen een gezegende dag toewensen. Je mag groeten, je mag feliciteren. In de Morning Move, ik weet niet hoe Ian het doet, maar ik heb het altijd geleerd dat we geen muziek afvragen in de Morning Move. Dat doen we vanmiddag in de Happy Hours. Maar je mag natuurlijk bemoedigen en jouw bijdrage leveren op de radio. Goedemorgen met de Morning Move.
1: Goedemorgen, Roy.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op de radio.
1: Wat zegt u?
0: Ik zeg welkom op de radio.
1: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, zeg het maar. Wat doet u voor ons?
1: Ik wil aan al de mannen. Brother, misschien een struggle, misschien van liefde, baby. Maar ik wil de broeders bemoedigen om te zeggen van, je bent naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Dus alles wat je ook doet, alles wat je ook denkt, van je wakker, van je takkie, dat je tegenschreef, big up is levitaak. Ik ben naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Want dit is kibritori de na santaak. Dit is modriba bergi. Modriba bergi. Mo wakata pawatra. You can do it, you can make it. Power, manpower, big up ala brada. Ja?
0: Amen.
1: Wat we zitak alibi hebi gideen boy, echt. Maar saptaki, je bent naar.
0: Oh ja, ja, dat is helaas onderbroken, maar dat is gedaan speciaal voor alle bradas, speciaal voor alle mannen. Ja, als man kan ik zeggen dat dat op zijn plaats is en dat een bemoediging is voor mijn overige mannen. Dat is wat we doen hier via deze zender. Het is radio waar we het evangelie verkondigen, met andere woorden, het is allemaal radio tot opbouw van ons geloof. En onze ziel. We gaan weer naar wat muziek. 16 minuten over 7. Ik zei het op TikTok dat de welbekende Kid Rock de mensen uit mijn generatie, weet je, de mensen tussen de, ik weet als de mensen van 30 jaar hem nog kennen, zou best kunnen, vooral de echte muziekliefhebbers. Maar deze man is mijn tijd, de 40-plussers, de 50-plussers. Deze man is heel erg populair geweest destijds, nog steeds vanwege de muziek en de indruk die hij heeft achtergelaten. Hij is intussen bekeerd en hij heeft getuigd dat God hem op zijn hart heeft gelegd om een gospel album uit te brengen. Hij is trouwens een tijdje gestopt met muziek en hij komt dus als het ware weer uit retirement met een gospel album. Dit is een van de nummers. Ik heb persoonlijk naar geluisterd en ontzettend ervan genoten. Nou, ga ervan genieten. Dit is Kid Rock met James 1 verse 17.

Niet gewoon een zong, maar een getuigenis van Kid Rock. De welbekende Kid Rock. Met James 1:17, Jesus is King. Ja, een man die verslaafd is geweest aan drugs. Verslaafd is geweest aan seks. Een man die miljoenen dollars heeft ontvangen. Die populair is geworden. Hitlijsten heeft bestormd. Ja, en uiteindelijk zegt hij, het best dat hem ooit is overkomen is Christus. Ja, en van Christus heeft hij ontvangen wat geld nooit aan hem kon geven. En als iemand zoveel geld heeft gehad en met zoveel geld heeft geleefd en hij zegt van dat Christus hem geeft wat geld hem nooit heeft kunnen geven, ja, dan mag je het best wel geloven. Het is 8:58 in de Republiek Suriname. We gaan naar Jamie Grace. Zij gaat een leuke song doen. Deze wil ik speciaal richten voor jullie allemaal, zodat jullie mogen genieten en een productieve dag mogen hebben.

Tammy Grace met Beautiful Day. Het is belangrijk dat u het beleeft. Het is belangrijk dat u het gelooft. Omdat u de hoogste autoriteit en gezag aan uw zij hebt. Goedemorgen, shalom familie daar in Switi-Saranang en uw broeder Leandro. Ik dank de Heer voor een nieuwe dag. Vrees niet, kijk niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik help u met mijn heel rijke hand. Gezegende luisterstemming aan u allen toegewenst. En ook in het bijzonder mij om Legiman. Boko Boko Blessie uit Leerdam van Sumi Carto di Cromo. U bent altijd welkom als u ons wilt bezoeken in Nederland. Nou, alvast bedankt en ook veel luisterplezier toegewenst. Fijne broeder, fijne morning broeder. Een fijne luistertijd. Ik ben aan het werk en ik feliciteer ieder die jarig is en wat te vieren heeft met de tekst Psalm 121 vers 1. Ik hef mijn ogen naar de bergen, vandaar zal mijn hulp komen. God zegen, broeder. Ja, dankjewel Claudine. En natuurlijk ook overige luisteraars. God bless you. Welkom in de morning move voor zij die net wakker zijn. Oh, goedemorgen. Heb een gezegende dag. En vergeet niet om de Heer te betrekken. En ja, hem de leiding te geven in uw leven. Nou, we gaan dan wederom verder. Straks krijgt u nog een reclamebreak. In elk geval zijn we de 8 uur. Met de morning move van maandag tot vrijdag vanaf 6 uur. En na 8 uur mag u verder gaan genieten van de programmering voor vandaag donderdag 8 oktober. U krijgt zo meteen nog van mij het menu van Eethuis Esselin. Alleen kijk ik nog uit naar uw app. Zodat u op de hoogte bent van het menu van Eethuis Esselin voor deze donderdag. We gaan nu naar Prins Saj. Ik vind dit nummer humoristisch. Ik vind het grappig. Maar het is de waarheid. Dus geniet maar van Prins Saj met Jesus on the telephone. Hello.

0: Tell him what you need.
1: What? Hallo, lieve luisteraars. Ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Park. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello. Haha.

met Can't Take My Joy Away. Ja, als je hem goed begreep. Dan heb jij de autoriteit. De Bijbel zegt, bied weerstand tegen de vijand en hij zal van je vliegen. De Bijbel zegt ook dat wanneer we onze wapenrusting aandoen, we daarmee ja, de verleidingen kunnen weerstaan en kunnen voorkomen. Met andere woorden, we hebben alles in de hand of alles bij de hand om vandaag weer in overwinning te staan. En om het beste van het leven te ervaren, want we hebben de Heere met ons en hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Dus wat er ook gebeurt, laat u niet beroven van uw blijdschap, laat u niet beroven van uw geloof, laat u niet beroven van uw rust en uw vrede, want dat is precies wat de vijand wil. Hij wil u uit balans halen, hij wil u uit geloof halen, hij wil u dat u uw focus van God weghaalt, want als u dat doet, dan valt uw, men zou zeggen, you're letting your guard down. Want uw bescherming, uw kracht, uw overwinning, uw toekomst, uw alles, uw leven, uw welzijn is verborgen in Christus. En u zult daarvan profiteren als u vasthoudt aan hem. Want wie volhardt, die zal behouden worden. We groeten Irene Sanchez, die luistert mee vanuit Maleisië. Het is daar wel veel ver gevorderd in de dag. Vandaag is, ja, nu momenteel is het reeds in de avonduren. Ze zijn in Yoga, Maleisië. Ja, de groetjes daar. En geniet van de dag, geniet van het wandelen, geniet van de vakantie. De groetjes ook voor zanger Ashwin Star Lightning. Ja, God bless you. En geniet van de morning move. Doen we elke dag van maandag tot vrijdag tussen 6 en 8 live vanuit de FM 94.5. Nou, ik hoop dat u nog steeds wordt bemoedigd. Ik wens u een gezegende dag voor al de mensen die op het werk zijn. Voor de mensen die niet zo gezond zijn vandaag. Je voelt je niet zo prettig. Gezondheid valt tegen. Mogen de heren u kracht geven. Mogen de heren u ja, oprichten en genezen. Als het kan, meld even een van je leiders, zodat ze voor je kunnen bidden. Want dat is wat de Bijbel zegt, toch? Als je ziek bent, ga naar de leider, zodat ze voor je kunnen bidden. De felicitaties voor al de mensen die vandaag iets te vieren hebben. De jarige, de anniversaries, of wat je ook te vieren hebt. God bless you. Geniet ervan. En vergeet niet de Heere te danken voor zijn goedheid en zijn glorie in uw leven. Oh, oké, okay, nou, niet meer in Maleisië, maar wel in yoga. Ik dacht dat yoga in Maleisië was. Maar goed, dat is nu duidelijk. Maar in elk geval, de groetjes. Wees voorzichtig en geniet van Shalom FM. We gaan naar Unspoken. Ik hou van dit lied, Reason.

Met andere woorden, wanneer je geen reden hebt om door te gaan, denk aan zijn liefde. Wanneer je geen reden hebt om vast te houden, denk aan zijn trouw. Wanneer je geen reden hebt om het goede te doen, denk aan zijn genade. Ja, wanneer je geen reden hebt om verder te gaan in het leven, denk aan Gods geweldigheid. Because He is the reason you will be motivated. He is the reason you will want to go on. Because there is nobody like the Lord. Welkom erbij. Als u net erbij bent, het is nog steeds The Morning Move live op de radio. Intussen geworden 8 minuten. Net geworden 9 minuten over 7:30. Goedemorgen als u net of voor het eerst luistert. We sturen de blessings voor de mensen in het verkeer. Want de drukte begint toe te nemen. Spitsuur breekt aan. Iedereen wil naar het werk. De kinderen moeten naar school. En de meeste van de mensen beginnen om 8 uur. Anderen zijn 7 uur begonnen. Wij zijn om 6 uur begonnen in de Morning Move. Goedemorgen hier. Goedemorgen. Groetjes aan je gezin. Ja, dat komt van zuster Louise vanuit Nederland. Ja, de groetjes terug. En geniet van de uitzending. Natuurlijk ook de mensen in het buitenland. Ja, net zoals zuster Louise die meekijkt via TikTok. Maar natuurlijk ook de mensen die ons volgen via onze website. www.shalomsuriname.com. Je mag natuurlijk ook de app downloaden voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan. Zodat wanneer je naar de radio wilt luisteren, je niet steeds naar onze website hoeft te gaan. Maar dat je die app openmaakt en je kunt de radio en de televisie volgen via die app. Je krijgt ook de dagelijkse programma overzicht voor wat radio en televisie betreft. Ja, dat is met betrekking tot onze app. Zo, we gaan weer naar wat muziek. Dan krijgt u zo meteen een reclamebreak. Ik hoop dat ik intussen het menu krijg van Eethuis Ezzeline. Zodat u weet wat er vandaag op het menu staat. In elk geval, geniet van de Walls Group. Zij doen voor ons Perfect People. En zo geniet u nog steeds van The Morning Move.

0: perfect people. Goedemorgen, kinderen van God. Veel zegen en liefde en goedheid op uw weg vandaag. Psalm 107, vers 1. Loof de Heer, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Kom van mama Cynthia. Oh, oké. Okay. No, is geen big deal hoor. Dit lied is Perfect People van The Walls Group. Die mag je dus ook opzoeken op YouTube. En je zult hem zeker vinden. Het is nog altijd gospel op de radio via de FM 94.5. 7 dagen in de week. Eenmaal 24 uur per dag live via de FM 945. Of wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. We groeten degenen die net erbij zijn. Waaronder Washini, waaronder Louise, waaronder Snacy. Ja, welkom, welkom. En enjoy the radio. Nou, we gaan naar enkele verplichtingen. En daarna mag u wederom gaan genieten van wat muziek. We koersen richting het einde. Ik denk dat ik zo meteen formeel ga eindigen. Maar voor nu mag je nog gaan luisteren naar de verplichtingen. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.

Harrington's Not Out of Money to Forach. Demons. Daarmee ga ik formeel moeten groeten, maar voordat ik dat doe, doe ik nog een korte recap van het thema voor vandaag. Ja, niet het thema, maar onderwerp. We hebben het vandaag erover gehad dat we niet beseffen hoe dichter bij God met ons is of bij ons is. Hij is dichter bij dan zuurstof. Hij is dichter bij de alles om je heen. Veel reëler dan de dingen om ons heen. En God die is wat hij zegt dat hij is. Hij verandert niet. En als hij zegt ik ben met je, dan is dat een feit. Wij zijn degene die veranderen. Wij zijn degene die vaak genoeg beïnvloed worden. Waar we gemotiveerd waren. We plotseling gedemotiveerd zijn. En daarom is het goed om God niet te beschrijven vanuit je emotie of je gevoel. Maar dat je God leert kennen vanuit zijn woord. En dat je van daaruit door het woord probeert te begrijpen wie God is. En niet dat je je eigen beeld gaat scheppen door wat jij denkt of wat je voelt. Want wat jij denkt is wat jij denkt. Dat is een beeld van wie jij bent. En niet van wie God is. Want je bent zoals je denkt. Maar wat jij denkt hoeft niet de identiteit van God aan jou duidelijk te maken. Anders ga je een verkeerde identiteit van God hebben. Het is daarom goed om het woord te bestuderen. Maar God ook zelf te vragen van Heere, help mij om u te ervaren. Help mij om u persoonlijk te kennen. God laat zich vinden door wie hem ernstig zoeken. Want hij is geen God die je zou negeren. Hij laat geen enkele bidder staan. Dus vraag de Heere vanmorgen om zichzelf aan u te openbaren. Het zal wel niet zo makkelijk zijn zoals u denkt. En weet je, net zoals je een knecht van je opdracht geeft. Ik ga even naar de winkel, haal dit voor mij en je merkt dat het direct gebeurt. Nee, we praten hier over onze God. We praten hier over degene voor wie we eerbied dienen te hebben. Maar als je hem echt zoekt en echt wil vinden, dan ga je ook alles eraan doen om hem te ontmoeten en gemeenschap met hem te hebben. Hij zegt, hij zoekt waarachtige aanbidders, mensen die hem aanbidden in geest en in waarheid. Mogen de Heere u leiden. Wij gaan eruit voor wat betreft de morning move van vandaag. Was mij een ware genoegen om hier te zitten vanmorgen. Doe ik niet graag elke dag, maar daarvoor hebben we Ian. Die kon vandaag niet aanwezig zijn. Vandaar dat ik dus hem heb opgevangen voor deze donderdag van 8 oktober. Hij is er morgen waarschijnlijk wel. Dan mag je wederom genieten van Ian. Mij hoort u vanmiddag weer in de happy hours. Dat is om 1 uur. Maar natuurlijk hoeft u niet te wachten op mij. U mag afgestemd blijven. En genieten van Shalom FM. Radio waar Christus centraal staat. Tot zover de morning move voor vandaag. En natuurlijk zijn we er morgen weer met een nieuwe editie. Ik sluit af met Samuel Miras, een van zijn live optredens in New York. He walks with me. Tot zover de Morning Move. God zegen.

I got houses. I got cars. I got a good job. Flex. Where's your flex?

I check if my song's down. Oh, I got a perfect one.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Abulo biwan, we barwa odi bakan in a name for Master Jesus. Mina brother Naifa Salim. Me bari wan fit odi baka in a moi programa wan boom begin. Wan boom begin. E me bari wan odi baka mina fa gemeente begin fa miri fu gado. Dus we gi wan fit odi in Jesus name. Masra, we taki grand tangi for your word to. Your word to de anyanyang fu we stili. Your word to abi bigi seikan na nga blessing iwi. We taki grand tangi na ini da makta kane fu Jesus. Grand tangi masra, so we begi in Jesus' name. Amen. Love you one. Toluku atori na in Ephesians, hostuk 6 vers 10. Dat we stakken een oorlog de en a schrift maar dat we een vetteken kunnen broeden, maar we vetteken boze geesten in de hemelse gewesten. Maar wat de interessante is van oude voor Sabi, na pe a fetti e fetti. Obe luku ala den president de mone uroko, liba busi ala sani, wan luku no a oorlog. To luku, na in 2 Korinthe 10, dat we look vers 3. Hij schreef dat, want, kom look, want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapens van onze veldtocht zijn niet vreselijk, maar krachtig voor God tot de slechten van bolwerken. Zodat wij de redeneringen in elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elke bedenksel als grijsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid van Christus en gereed staan, zodat wij uw gehoorzaamheid voorkomen is alle ongehoorzaamheden te straffen. Number one. A buku is sorwija dat a oorlog e fiti na inwi verstand, na inwi denki, a oorlog e fiti. En dat na wa mooi sani, so leisi te, we leisi bepaarde tekst, dat so leisi we aksiden sabi man fa Bijbel, ya buwa mbu sabi man de kari, Brother Yabini, de man sina professor voor Bijbel. Dan je jere taki a oorlog e fiti na inwi verstand. En lobby wan, bi de eens na nga toor disi. Fayere smai dusani jagron tapu, smai pleeg selfmoord. Smaai kiet trouwen, smaai doet dit, smaai doet dat. A verstandeen we oorlog. Is op tijd doen in one no to, in one probleem. So let you let mens, yes doen bepaalde no to, bepaalde probleem. En dan so let je kon aan presie, pe bijna in deze mogelijkheid of oplossing. Want den preek man taki. Voor alle nood toe. Kom karanin. Wel, want dan hoogri met tak na wan boom. Apostel Raymond et taki. Voor alle nood toe. Voor alle feti. Wan oplossing de. Want raman taki. Kan de a oplossing no de in a model saiwani asani loss up. kan dat oplossen nog de een model dat. Maar voor de zekerheid, wat oplossen de, dat nou was aan die de werkelijk, wat oplossen de. Maar lobby wang, a oorlog, effetina in we verstand, yes doing wan no to, yes doing wan probleem, yes doing wan situatie. En Satan no de al weten, maar wans aan ifu Satan, aan no de al weten, maar wel a de, I volg sani. I follow the situation. En in a volk sa I follow a situation, dan I can actor follow you, I can fend you, because I follow the situation. En dan things doing a no to, is doing a problem, is doing a situation, that Satan a follow a situation, that I do all I can do for I can give man carry na in a no to in a situation in a problem size done. I do all I can do for I can give man carry. No, in a villek libisma, but part that denk is I coin you so lazy. Contact me for you once must do in one no to, as must do in one problem. Kan wan trawan en make a libi mwele geyo, dan one of this and the debris kan chakona in you, kiren of doan san nangin, that na one of this sanin. Te ide yon wan nou tu baka, kan de family problem, family situasi, da solisi ekonoma precipe, ye rakt ab densma, maar zo lees je kon een prespeel raak dat je schreef. Dat na moro diepe moeilijkheid die kan gaan naar in. Pe je abu man vrok teken je schreef. Dat ondanks ondanks je ability of sang, je kies man vrok teken je schreef of sang. En te heres maar je doe bepaarde zijn de plek zelf moord de kiden schreef. Dat wan denk je kon dat je heres aan moord doen. Mio kiri one of this man that of mio kiri myself make a hard thing. Well, they play self mode our hard things maya do firen. Malobi wang asan deep sade taki you know demoro. Do fear for one moment do sari do cray. Mar, baka wan today. So long as them put ya olo them bury you. In Benelant, if he plague self-mort, if he kills ref, they bury like one wisman, then they bury one boom fast, they bury lau lau. But when they bury lau lau, then bury boon a bury. But yes, and the taki. Do fear and well, do cray, do sorry, but asma did the dead up so one fast na you. Thus, a orlock for feanti, they didn't want no to. It ain't one situation, it ain't one problem that I take over. That I take over, that I can make it do sani, sang no defa no do. It can do bapa de sani, sang no defa no do. Darum, na in a first time for we, a orlok e feti. Sa omus do no dan. Te day no one no to, I deinu a situasi, da inom go suku antra noutu, inom go suku moro noutu, im suku oplossing. En so leisi, yusref no machara oplossing, en inom go tak nang wan so mar smatu deo taki, ef na mida dat im bodu, im tak nang wan verstandig mens, im tak nang wan geloofike, boom boom geloofike mense, di kan jie wan bun rai. Di kan tak na nga yu en dan ifo stamatori. Mi sab mi besera woyo wan pisting da wan man kona mi data ki ere no. Mi mek wan plan fu kiri adamo sa minang en abo wan relasi. Wan Ik ga te kwam trouwen. Daar liep me in de steeg. Dan denk ik dat nee. In om doe als aan dat ding. Als ik liep in de steeg. Ga te kwam trouwen. Daar in om go kiri srefi. In om go kiren. In om kiri srefi. Libatori. Ik kan fijn wan trouwen baka. Maar nog go doe ogri. Daar een moment die tak na een man. Op zo'n manier. Dat we een kind kon naar iedereen verstaan. Want iedereen verstaan. A vijand bij plein van Fetikaba. Van kier Adam. En dat we ze hebben ze voor toe. Man kier vrouw. Zo leed je wel een van vrouw. Even van man kier. Alles wat ze hebben ze. Maar a oorlog. Na in wie verstaan. A feti en feti. En daarom lopen we. A de van nodig. Dat die. Idee kring na in uw verstand voor de oorlog sa afianti e cha. Afianti e kona in uw verstand en na ipoti don don denki lau lau denki denki di no de fano udu. En de man betaki solek fo wans ma e denki na soyo libi kan waka. Solek fo wans ma e denki na soyo libi kan waka. En daarom, no alles aan zij kon in je denken, in je praxeren, je moet volk. No alle denken zoals mij trouwe jitu, ja, zoals mij trouwe verkeerde denken, verkeerde sabi, je moet rokonanga. Je moet luku boom, want a oorlog van vijandie disi, na in wie verstand. Je verstand kan beheersen je libi. Je verstand kan tieren je libi. Zo leg voor ons mij denken naar zo je libi kan waka. Je bent maar de denken dat ik me kan boren in een vloek naar zo je otan. Je bent maar de denken dat ik in mijn familie de netro naar zo je otan. Als je gaat doren naar een denken dat ik een praxeer dat ik, dan naar zo je libi waka naar zo je libi otan. Zo lees je me kenken je denken. Zo lees je me kijken je verstand. Me denk je aan de Romeinen 12. Zij denk je dat je kon vernieuwen in je denken. Na in een vernieuwing van je denken. In kon vernieuwen. Zo lees je vernieuw je denken. Zo lees je me arke aan ideeën. A praxeer voor wantrouwen. Tijdens door een moeilijke situatie. In een probleem zij schrijft normaal los op. Dan je moet abi wans ma saai kan tak nanga. Bisabu a leesim be tak nanga wa yongu. Damo. A chare noutu kon a taki te ak ba. Neng mi tak nanga en baka te ak ba. Nya opa tasa be cha. Nya por wan batra gramason. Na fos lees sam hor wan gramason. Na in mi anu. Mi tak mi gado. Ataka guabe go drin ma di assi a kerki doropo ne a kombena ne o taki ne isi a kenki praxeri gado broko a maktu wanta feyant be potni nengba guego naka gramason lo buon gramason den so mesan den fu drin kola den strobe den ala soutu strobe ne na gramason sa ikirsani. Dat want ik was aan de ben boom na in je denken, in je libi a moment dat. Maar koden zijn dank dat aan met een man voor gado. En wan kenki kom en a leveren batra gramason. Mi luka gramason kom tak mi gado. Baka dat a slak ne score a fin mantro a gado blessing. Lobby one. No waka nanga yu egi denki. No sdo nanga no to nanga problem. Maar zoek een oplossing. Zo leuk van man voor God taking. Voor iedere one probleem. Dat want ik aan de one two probleem. Voor alle probleem die ons maar kan doen nanga. Wan oplossing de. Dat want ik aan de one go zoek een hogere. In om go a boche bro go jumpo. Boche no be meke a broke fus ma go jumpo. A meke fu de wagirei abra. No go drink gramason. No go kiri usrefi. Maar zoek oplossing. En in subside, je moet zoeken oplossing. Because oplossing de. sma dedikanji bun denki bun prakseri. Ma a orlog na inwi verstand ai feti. Mi sabi in de yari mbrimbe takasan dis wa leisi. Wa mambe me kwa leji mi ben gona strafu. Da wa mambe kwa leji mi takin. Na fufuru mi fufuru ne des kouts retroye na wa feti ube feti. Ya na feti ube feti lobe wan. Ma mambe kwa leji takin na fufuru mi fufuru. Nen den sorotomi nen make one plan me take one gun me take me patron en amabe dein one dorpu me take four patron one me take ten suta mangba da alas ma dio jompo da me sutu telek den sut me tu embe make one dede plan tak me sap tak me no me o dede ma me o kir walo fos me dede. Ne wan foto manda kina ifa koyere. Me ere fa ye singi taka mango leji taki ifufuru. En fufuru na be pornen in benel anobe de poupi re zani. Da mi ere fa ye taki yo kiri yo san. Ma isabe fu an tras ma go chencha torik ba. Dati na wan lei ama meki. Nem tak san. No atori fu a foto man sa taki take a plan fu mi. Mi no mango for a plan oid moro wan. Ataki sa ataki go take a plan sambe wan do. Ndo be bekeri ete. Solo bi wan, mi go na parnasi, ma mi no chago moro. Bika ataki fa man, go take a kiri plan fu mi. So mi gwanga leigi anu. E na man eta let na lampe fu adorpu. Famik mo pashora fos man di kombrasa mi na wer man. Ataki naifa, uyere ifeta foto de besroto ima grantan ifu garo taki lusudos anotak fufur moro ataki uyere ifeta foto en desroto ima anowi lusu datu antaku wa mango dapene ayere taki amantak mi furu ni atak nei mi bedepi afete feti anofuru na feti darum abunfu arkisma abunfu tekrai mano tekrai na alasuma era tekrai na bumbun suma tekrai na de holo fakha. That God will bless you. May ain't that jalo be one. May God will bless you. Masra we taki grantang in na name for Jesus. For the word to say be ji unu. God will taki grantang in. And we put Allah san in you anu. And make the boskopu this de kaseikan. Giden suma say arki. We taki grantang in Jesus na people. Me bari wan odi baka. Tow mit baka in Jesus name. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutter, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, mijn geliefde luisteraars, broeders en zusters. Voor deze ochtend heet ik van harte welkom in het programma De Morgenwijding van Hernutter. Mijn naam is zuster Renfrum Faria Ingrid, pastorale medewerker in gemeente Groningen. Ik doe de opening in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik hou u voor de dagwoorden voor deze dag, donderdag 8 oktober. Het dagwoord is gehaald uit Habakuk. Hoofdstuk 2, vers 3. Wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Als het vertoef, verbijt het, want komen zal het gewis. En het leerwoord uit Jacobus, hoofdstuk 5, vers 7. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Het lied dat erbij hoort. Wat vruchten zal de landman plukken, die bladeren maar geen bloesem ziet. Leer mij de zelfzucht onderdrukken, die niet dan wilde laten schiet. Dat landsman wijsheid snijdt en snoei, opdat de druif te voller bloei. Tot zover het dagwoord voor vandaag.

Ik hou u voor de schriftlezing voor deze morgen. De schriftlezing is gehaald uit Marcus, hoofdstuk 3, vers 31 tot en met 35. En als onderwerp staat er Jezus en zijn verwanten. En zijn moeder en zijn broeders kwamen en buitenstaande zonden zij iemand tot hem om hem te roepen. En een schare zat rondom hem en zij zeiden tot hem: zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken u. En hij antwoordde en zeide tot hen: wie zijn mijn moeder en broeders? En rondziende over degene die in een kring rondom hem zaten, zeide hij: zie, mijn moeder en mijn broeders. Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Tot zover deze schriftlezing.

mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen u welgevallig zijn, o mijn Heer en mijn rots. Broeders en zusters, zoals u weet, dat Jezus is in deze wereld gekomen. Hij moest zijn missie vervullen. En Jezus is gekomen om zijn blijde nieuws te brengen. Hij is gekomen om wonderen en tekenen te verrichten. In Marcus lezen we dat Jezus hier binnen in een huis was. En dat huis was overvol. Hij onderwees, hij genees, hij doet de wil van zijn Vader. En buiten staan Maria, zijn moeder, en halfbroer en zus. Ze hebben gehoord dat Jezus daar is. Als we Marcus vers 20 lezen, dan zien we dat er staat dat er vele mensen op de been waren, dat Jezus en zijn discipelen geen kans kregen om te eten. En de familie zag dat ze dag en nacht doorgingen met lesgeven, met genezing, zonder rust te nemen. En ze dachten dat Jezus geen controle meer had over zichzelf. En ze stonden buiten, Maria en zijn en de halfbroer van Jezus. Want ze hebben gehoord dat Jezus buiten zichzelf was. Met andere woorden, dat hij geen controle meer had. Dat hij, als het ware, geen verstand meer had. En ze zijn gekomen om hem te halen. Misschien uit schaamte of uit zorg. En ze stuurden een boodschapper. En ze zeggen, zeg dat de familie hier buiten staat. Zoals u weet, is de Joodse cultuur, de Joodse familie, die hebben altijd een goede, een hechte band. Als familie je roept, sta je op en dan ga je dan naar buiten. Bloed gaat boven alles in het Joodse cultuur. Die het bloedverband was hechter. Maar we zien dat Jezus die bleef zitten. En hij stelt een vraag die iedereen misschien choqueert. Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? En het lijkt alsof hij geen respect had voor zijn familie. Maar, broeders, zusters, luisteraars, de Bijbel is heel duidelijk daarover. Familie is Gods idee. Als we in het Oude Testament lezen, in Exodus, het vijfde gebod, dan lezen we: eer uw vader en uw moeder. We denken ook toen Jezus aan het kruishout hing en hij zei tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En hij zei tegen Johannes: zie uw moeder. Dat wil zeggen dat Jezus, dat hij niet afbreekt met zijn bloedfamilie. Hij veracht zijn moeder niet. Maar hij laat hier zien
dat bloedverwantschap is kostbaar, maar het is niet het hoogste. Vele mensen vandaag in de dag stoppen bij het bloed. Mijn familie heeft het altijd zo gedaan. Mijn vader of moeder wil dat ik het zo moet doen. Mijn traditie zegt dat we dit moeten doen. Jezus eert waar je vandaan komt. Maar waar je vandaan komt, mag je niet bepalen waar je naarheen gaat. Met andere woorden, Jezus eert bloed, maar hij is niet gebonden door het bloed. Jezus die keek rond naar de kring om hem heen. En er waren gewone mensen daar, zondaars, vissers, vrouwen, tollenaars. En allen zitten te luisteren naar het woord van God. Jezus kiest niet op basis van bloedverwant, maar op basis van geloof. Het koninkrijk van God wordt niet geboren door bloed, maar door geloof. We kunnen het koninkrijk van God binnengaan wanneer we de wil van de Vader doen. Niet op basis dat u uit een christelijk gezin komt, of u bent geboren uit een christelijk gezin, of u zegt ik ben gedoopt of ik heb mijn belijdenis afgelegd. Als we op basis daarvan denken, dan bent u verloren. Jezus zegt, wie de wil van mijn Vader doet. De ware familie van Jezus herkent je niet aan woorden, maar aan daden, aan gehoorzaamheid. We moeten niet alleen maar praten, maar we moeten daders van het woord zijn. Broeders en zusters, kijkers, luisteraars. Jezus luistert echt. Hij kijkt naar ons. Wie zit in de kring? Luisteren we echt naar de Heere Jezus? Of staan we buiten? Wie zijn onze broeders en zusters? Doen we de wil van de Heere? Eer je, we moeten wel onze bloedverwant eren. We moeten wel de zorg doen over onze ouders. We bidden wel voor onze broers of zussen. We moeten ze niet verachten. Maar kies elke dag voor je geloofsfamilie. Laat de wil van God zwaarder wegen dan de druk van je familie. Omarm je broeders en je zusters en je moeder in geloof. In Jezus' naam. Amen. Amen.

0: Latuwo bidde. Vader in de hemel, in de naam van Jezus kom ik voor uw troon van genade. Dank u dat u uw zoon op deze aarde heeft gestuurd, die zijn leven gegeven heeft voor ons aan het kruishout, die zijn bloed gevloeid heeft aan het kruishout van Golgotha. Heer, wij waren ook bloedverwanden, maar we zijn nu uitgekozen. We zijn nu kinderen van u, o Heer. En wij danken u dat wij kunnen zeggen, Abba Vader, onze hemelse Vader. Heer, we danken u dat wij onze familie niet verstoten. Want die bloedlijn, die is er wel. Maar dat wij sterker mogen kijken naar u toe. Zij die de wil van u doen, o Heer. Heer, dank u wel. Dat wij, o Heer, mijn Godvader, ze ook mogen betrekken. Dat wij een grote familie mogen zijn. Dat zij niet buiten blijven, o Heer, mijn God. Maar dat zij ook tot die groep behoren. Heer, we bidden u. Draag ons lasten. Heer, mijn God, onze zorg. Elk ding, Heer, mijn God, die op ons rust, o Heer, leggen wij voor uw troon van genade. En help ons dat wij mogen opkijken naar u toe voor deze dag. Heer, dank u wel dat u onze Vader bent. Dat we kunnen zeggen, Abba Vader, onze hemelse Papa. Heer, en dat u ons zal blijven omarmen in dit leven. Zo bidden wij u, Vader, voor deze dag weer in de naam van uw Zoon. Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, we zijn zo gekomen aan het eind. Ik groet u. Ik wens u een gezegende dag toe. Zuster Renfrum groet u. Goedemorgen.
1: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
2: Radio Shalom.
1: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
2: Inspiration FM.
1: Het kan niet anders.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

0: Uganda.
1: You can move a little.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: 10, 20, 30, 40.
1: Ei, sério?
0: Meteri, mindorom a parki nomo. Na skeps barki deal. Bay ons, na aladei. One piece chicken, fries and sauce. Na skip style.
2: Zranazani, na skip. Naview.
3: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al oeverschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel. De kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint. De slimme keuze voor uw dak.
4: Ik heet Jessie Abinas. Ik luister naar Radio Shago.

0: Gecesi Elif Ün. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen en blessing Manting. Welkom bij het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. Ja, u bent afgestemd op Radio Shalom. Dus ga niet verder. U bent op de juiste plaats. En ik ben uw gastvrouw vandaag. Ik ben zuster Aruna. En we zullen het komend half uurtje zoveel hebben om te bespreken. Nou, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met uw geloof? En met alles wat u doet? Bent u dichter bij de Heere gekomen? We moeten elke dag dichter bij de Heere komen. Niet verder gaan, niet verder af van de Heere, maar dichterbij. Zolang we daar zijn, zijn we veilig. Ja, we beginnen met onze notitie. Een aantekening, een krabbeltje die iemand heeft neergepend achterin zijn of haar Bijbel of middenin ergens. En de notitie van vandaag zegt: we zijn net zo dicht bij God als we zelf willen. Willen. Als wij zelf willen. Dat klopt helemaal. Je bent dus net zo, zie je, ik vroeg net hoe dicht we bij God zijn. En dan hebben we juist deze notitie. Nou, het is werkelijk zo dat je zelf moet willen. Je gedachten, je gedachtegang, je wil, dat is heel belangrijk om dicht bij de Heere te zijn. En het is ook belangrijk dat je kiest daar om bij de Heere te willen zijn. En als je daarvoor kiest, dan weet je dat je veilig bent. Dat is wat we net hebben gezegd. Wanneer je dicht bij de Heere bent, ben je veilig. Dus je moet ook willen om dicht bij de Heere te zijn, omdat je ook weet waarom. Je weet van, hey, daar moet ik zijn. Daar is mijn plek, dicht bij de Heere. Niet dicht bij mensen, niet dicht bij de pastor, niet dicht bij de apostel, niet dicht bij al die namen die we noemen. Maar dicht bij God. We moeten dicht bij Hem zijn. Ben je dicht bij Hem? Ga na of je dicht bij Hem bent. Nou, dit is zo passend bij onze intro. En we zien dat wanneer je dicht bij God bent en je veilig bent, dat je ook minder angsten hebt. Oké, laten we kijken welke tekst erbij hoort. Want dan komen we eigenlijk tot die conclusie, hè, van dat gezegde. Er staat in Hebreeën 10 vers 22, laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Ja. Dus je moet willen. Je moet God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Een oprecht hart wil niet zeggen dat je niet gezondigd hebt of dat je helemaal goed leeft enzovoort. Een oprecht hart is een hart als van de zondaar die aan de Heere zei: o Heere, vergeef mij, want ik heb gezondigd. En de Heere zei: je bent vergeven. Dus dat is een oprecht hart. Dat je gaat naar hem toe in de overtuiging dat hij je ontvangt. Mooi. Dan gaan we nu weer naar ons bruine bonen boekje met meer dan rijst. Ons favoriete boekje voor nu. En dan wil ik even iets lezen uit het boek dat ik heb gevonden. Bijna aan het eind. En daar staat Heer Heri af afu. En dan wil ik even lezen de uitleg die hierbij staat. Heer Heri af afu. We weten wat Heer Heri is, toch? Er staat: het gerecht Heer Heri, Gronyang, is vermoedelijk op de plantages ontstaan. Van de geoogste aardvruchten, te weten jam, snappie, zoete cassave en patat. En zo nu en dan bananen en in uitzondering bepaalde taiersoorten, werd een gerecht bereid. Doorgaans werd als vleesvervanger vis of klein wild gebruikt. Vele decennia geleden heeft het gerecht zijn weg naar de stad gevonden, zo zelfs dat gaandeweg van een verovering kan worden gesproken. Tegenwoordig is de herheri zelfs bij de gegoeden een must. De originele herheri werd bereid met bakkeljauw, maar ook warramvisie, verse vis of zalm, of zelfs gekookte gedroogde garnalen werden toegepast. Tegenwoordig kent men herheri met zoutvlees, gekruid rundvlees, gebakken corned beef of gehakt. Men kent naast de eenvoudige ook de luxe herheri, genoemde aardvruchten met aardappelen, groene of rijpe bananen, gereserveerd met bakkeljauw of zalm of gepocheerde visfilet, gekookte gambas. Vegetariërs gebruiken tofu of tempeh. Het luxe tintje wordt gevormd door een hardgekookt ei en toevoeging van groenten. Als men een Surinamer vraagt hoe het met hem gaat, krijgt men wel eens als antwoord afafu, want zoveel betekent als redelijk. Dus afafu betekent redelijk. Bij het creëren van een van de variaties van herheri viel het gekozen gewicht van de ingrediënten op en kreeg het gerecht de naam afafu. Oh, dat is een mooi weetje. Dus, viel het gekozen gewicht van de ingrediënten op. Ja, en dus was het afafu geworden. Niet een helemaal, maar half-half. Dus dat is een weetje over herheri en afafu, het ontstaan. En dan gaan we de volgende keer gaan we dan een recept over dit gedeelte gaan we dan doen. Want ik wil eigenlijk even hebben over de tijd waarin we leven. Er wordt heel veel angst in de lucht gepompt. Heeft u dat door? Want ik wilde dat even aanhalen. Voordat we gaan naar ons onderwerp. Er wordt heel veel angst in de lucht gepompt, maar er hangt ook veel angst in de lucht. Een angst van onwetendheid, een angst van wat er gaat gebeuren, een angst van een soort stemming waarin we worden gebracht in een situatie waarbij we onzeker moeten zijn. En dat gebeurt het meest via internet. Er worden allerlei dingen gespeculeerd. Er worden allerlei dingen gezegd. Er worden onderzoeken gedaan. Er worden dingen gezegd vanwege onderzoek. En wij kijken ernaar. Op YouTube bijvoorbeeld zie je een heleboel filmpjes over bijvoorbeeld bepaalde landen en daar hebben ze iets, een ziekte en mensen zijn in quarantaine, maar na een tijdje hoor je niks meer. Of er is een El Niño en dan heb je dit en dan heb je dat en dan zegt men van waarschijnlijk wordt het de ergste en tot 2027 gaat het heel erg zijn en ja, en niemand weet wat is. En nu heb je dus weer een geval in Rusland waarbij iemand in het lab een van die flesjes heeft laten vallen. Het is gebroken en levende bacteriën zijn eruit gekomen en zij is dus binnen een dag komen te overlijden. Maar de andere mensen die besmet zijn, er zijn ongeveer 200 mensen voor onderzoek. En van die hoor je niks meer. Dus er is heel veel er zijn heel veel van deze dingen die gebeuren en die ons eigenlijk onrustig moeten maken. Maar er is een tekst in de Bijbel en die tekst zegt dat niets van deze aarde je angstig zal maken dan de naam van de Heere. Alleen de naam van de Heere moet voor jou een ontzag brengen. als je andere dingen ziet en je zegt, oh, Mina, dus dan, dan ben je eigenlijk bezig ontzag te hebben voor al deze dingen. Maar deze dingen die je ziet om je heen en hoort, ze zijn dingen die de duivel brengt om ons angstig te maken en ons blik van God af te houden en ons blik te richten op dingen die gebeuren en die ons leven kunnen beïnvloeden en daar zijn we over onze toeren. Dus wij moeten ons blik op de Heer houden. Wij moeten op Hem zien. Want anders ga je aldoor bezig zijn. Andere mensen zitten elke dag te scrollen en te kijken. Wat is er aan de hand? Is het opgelost? Is het... In plaats van te bidden voor die oplossing, gaan ze kijken of het is opgelost. Hoe gaat het oplossen als jij niet ervoor bidt? Hoe gaat iets oplossen als jij niet oprecht naar de Heer gaat? Want Hij zegt aangaande mijn kinderen, ze zijn mijn oogappel en niemand gaat ze aanraken. Dus omdat je bidt, dan gaat God iets doen. Hij gaat ingrijpen om jou. Zoals Hij zegt, zoals je kan lezen in de Bijbel. De Heer zegt, om mijn naams wil en om David doe ik dit. Er staat in de Bijbel, om David. En dan gaat Hij dat ook doen voor jou. Om jou gaat Hij het doen. Waarom? Je bent gaan bidden. Je hebt iets opgevangen. Iets heeft je onrustig gemaakt. En in plaats van boe en ba, dan ga je bidden. Ja. En dat ziet de Heer. En dan gaat Hij in zijn geweldige grote genade, gaat Hij zijn hand uitstrekken naar jou, je geliefde. Zelfs je omgeving. Voor mensen die niet eens bekeerd zijn en niet willen bekeren. Die jou haten om je God. Zelfs hun plukken de vruchten van jouw gebed en van jouw rechtvaardigheid. Want God ziet je als een rechtvaardige. Dus wij moeten ons niet laten inpalmen door al deze dingen die gebeuren. Het zijn echt vreselijke dingen nu in deze tijd die ook nog vergroot worden. En het ergste is dat de artiesten, de zangers die zo bekend zijn, die spelen een grote rol in deze dingen. Want ze zijn allemaal heksen, hebben hun zielen verkocht, zijn met de duivel bezig en verschuilen het niet. Dat moet je wel doorhebben, ze verschuilen het nu helemaal niet. Ariana Grande zegt dat ze een heks is. De ene zegt dat ze iets heeft gedronken of iets heeft gedaan. Bijvoorbeeld, hoe is het, Beyoncé, gaat nog verder. Al deze de celebrities, ze zijn ook deelnemend aan dingen die deze dingen voeden. Zij voeden het. Zing hun liedjes niet. Zing hun liedjes absoluut niet. Ja, maak een lied voor de Heer. Zing in jezelf en maak een lied voor de Heer. Weet je, ze gaan zo openlijk erover dat ze allerlei, hoe heet het, net als openbaringen krijgen van de duivel. En op grond daarvan maken ze hun clips. Als je bijvoorbeeld naar het liedje kijkt van I Was Patient Zero van Swaler Tiff. Hoe heet het? Ik ben de naam even kwijt. Want ik luister niet naar deze zangers hoor. En ze zingt dus dingen die verband hebben met dat wat in Rusland is gebeurd. Er valt ook een glas wijn in die clip. En er was een flesje gevallen in het lab. En wanneer je kijkt naar de datum waarop ze dat lied heeft gezongen of heeft gelaunched, dan zie je dat naar de dag toe het 6 dagen zijn, 6 maanden en 6 jaren die voorbij zijn gegaan. 666. En dan zie je ook dingen in die clip waarbij je denkt van oké, wat voor verband heeft dit? Ga en onderzoek dit. Want ze heeft niet, ze heeft het niet zomaar gezongen. En er is ook nog een graf. En daar staat ze met iemand. Ze zingt dingen, kijkt naar de woorden. En legt de verbanden van wat er nu gebeurd is. En aan de andere kant zie je ook allerlei andere clips. Waarbij je denkt van waar komen ze? Ariana Grande met haar hele magere lijf. In de clip maakt ze al die mannen dood. Met een zaag. Met een zaag. En ze is onder bloed. En de vrouwen die juichen haar toe. Wat is dat? Dus je ziet, er is een heleboel entertainment daar die zeer duivels zijn. Zeer duivels. Laten ze niet in je mind gaan. Laten ze niet in je leven komen. Je ogen zijn een poort, een open poort, een grote open poort. Om dingen in je hart te downloaden. En jou te laten denken dat deze dingen normaal zijn en dat het niet echt is. Wel, ik zal u zeggen, de geestelijke wereld is veel echter dan de wereld die we zien. En als uw ogen, zoals bij Geshazia Heide, de paden en wagens van God had gezien, als uw ogen één moment geopend zouden worden voor de geestelijke wereld, zou u zien hoe lelijk de demonen zijn en hoeveel ze jou haten en dat ze je drijven in dingen die je leuk vindt, terwijl ze niet daar moeten zijn in je leven. En ze lachen ons uit wanneer ze hebben gezien dat, dat wij in hun val zijn getrapt. Maar lees je Bijbel, lees het elke dag, bid elke dag en vergeet de Heer niet. En laat die telefoon een beetje aan een kant, zodat je geen angst in je hebt, maar dat het woord van God vrede in je brengt. Ja, en je kinderen ook. Geen telefoon op vroege leeftijd is niet nodig. Het is niet nodig. Het verandert hun. Het verandert ze. Dus laat het bewust zijn, die keuzes die we maken. En laten we ons geen angst laten aanjagen, maar laten we schuilen bij de Heer. Ja, we hebben nu een music break en dan zijn we zo meteen terug bij het onderwerp van vandaag. Tot zo.
2: Wauw, kijk hoe God alles zo mooi heeft gemaakt. Hoe moeten jullie kijken?

Ja, we zijn terug bij elkaar na de music break in het programma Vrouwen Vandaag op Radio Shalom. We gaan nu beginnen met ons onderwerp en als u er nu pas bij bent, ja, wees welkom en kom er heel gauw bij zitten. Want we gaan dus praten over God hoort ons en God verhoort ons en Hij antwoordt ons. Daadwerkelijk, Hij is een goede God, twijfel niet. Twijfel niet dat God jou hoort, verhoort en daadwerkelijk doet wat je vraagt. Wanneer het in zijn lijn is, wanneer die harten van jou en God linken, wanneer er ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar we staan dan op één lijn met de Heilige Geest. Laten we kijken naar dat bekende verhaal in 1 Kronieken 4 van Jabes. In 1 Kronieken 4 heb je dus een heleboel, nageslachten die ze, of de geslachten, de nakomelingen van de zonen van Jacob. En dan hebben ze dus een hele omschrijving, hele beschrijving, wie was de zonen van Juda en dan de zonen van Heur en dan de zonen van enzovoorts. En dan

had van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Oh, dat is geweldig. Wij zien deze gebeden en we nemen ze over in een soort van hebben dinges. Maar Jabes had het in een ander verband gebeden. En wat zo mooi is, er staat, God liet komen wat hij gevraagd had. Is dat niet geweldig? Wanneer je op lijn bent met God, in de Engelse vertaling staat, God granted him that which he requested. Wauw, God is zo machtig en goed. En wanneer je bidt en je vraagt voor iets, en je doet het zonder zelfzucht, zonder jezelf te zien in dat plaatje, maar je ziet God erin, dan gaat hij je geven wat je hebt gevraagd. En vaak genoeg is het zo, wanneer we bidden zo vanuit het diepste van ons binnenste, dat het van de Heere is, van de Heilige Geest, en de Heere geeft wat je vraagt. Als we verder kijken in 1 Kronieke 5, dan krijg je de nakomelingen van Ruben. En de nakomelingen van Ruben, daar heb je weer een hele lijst enzovoorts. En dan kom je bij de nakomelingen van Gad. En dan heb je in vers 20 dat er een strijd was. Ze voerden oorlog in vers 19 tegen de Hagrieten en tegen Jetur, Navis en Noda. Dus ze hadden een strijd. En in vers 20 staat, maar zij werden in de strijd tegen hen geholpen. De Hagrieten en allen die met hen waren, werden in hun hand gegeven. Hoe werden ze geholpen? Er staat, want in de strijd, in die strijd, riepen zij tot God en hij liet zich door hun verbidden, want zij vertrouwden op hem. Wauw, is dat niet geweldig? Dat was die hulp van ze. God was hun hulp. God zelf was hun hulp. Het was een zware strijd. Ze zouden nooit kunnen overwinnen, want de vijand was te groot. Maar ze riepen tot God en ze vertrouwden hem. Daarom heeft hij ze geholpen. En dat is onze kracht. De Heere helpt ons. En we moeten daar blijven. Want wat gebeurt er vaak wanneer de Heer ons heeft geholpen? We verslappen. We gaan minder bidden. We gaan meer onze pleziertjes doen. We gaan ons meer bezighouden met andere dingen. En dan zijn we niet meer daar, dicht bij deze God die ons helpt. Die ons altijd helpt. En dat zie je in dit verhaal ook. Dat ze wel geroepen hadden tot de Heere. Maar dat ze daarna de Heere hadden gelaten. En de Heere heeft dus gezorgd dat ze weer weggevoerd werden door een koning. Laat me even kijken of ik dat vind. Ja, toen wekte de God, ze waren de God van hun vaderen echter ontrouw in vers 25. En pleegde overspel met de goden van de volken van het land die God voor hun ogen had weggevaagd. En toen wekte de God van Israël de geest van Poel, de koning van Assyrië, op. En de geest van Tilgat-Pilneser, de koning van Assyrië. En deze voerde hen in ballingschap, te weten de Rebunieten, de Gadieten en de halve stam van Manasse. En hij bracht hen in Hala, Habor, Hara en aan de rivier Gozan tot op deze dag. Ja, de Israëlieten zijn weggevoerd. Deze 2,5 stammen zijn weggevoerd omdat God dat heeft gedaan. Hij heeft het toegelaten. Hij heeft deze koningen geprikt in hun hart van doe dat en dat. Want ze hebben zich tegen God gekeerd. Hoe kunnen we ons tegen deze God keren die ons helpt? Weet je hoe? Omdat we denken dat het allemaal hetzelfde is. We zijn zodanig in deze wereld beïnvloed van alle God is hetzelfde. Het maakt niet uit welke naam. Dus wat we ook aanroepen, het is God. En dan keren we ons af van de Heer Jezus. Jezus is God. Jezus is gestorven voor jij en ik. Hij is het die ons helpt. Zelfs als je hem nog niet kent, is hij het die je helpt. Wanneer je bidt en je bidt tot andere goden en je bent onwetend. Wanneer je nog onwetend bent, helpt hij je.

0: And op een ander moment, wanneer je bekeert, dan zie je, hey, de Heere was altijd naast mij. Wat zegt David altijd in zijn psalmen? Ik zie de Heere bestendig aan mijn rechterhand. Bestendig. God is bestendig aan je rechterhand. Totdat je weet dat je, eigenlijk overspel pleegt. Je gaat andere goden achterna of je zet de Heer Jezus in die rij, in die lijn van andere namen. Dan ga je zien van nee, het is niet hetzelfde. Vertrouw op de Heer en op de Heer alleen. Ga geen wassies nemen. Ga geen lezingen voor je hand doen. Ga niet ergens waar het afwijkt, zeer afwijkt van wat de Bijbel zegt. Ja, ga naar de Heer. Bij hem ga je geen dingen doen. Hij heeft het gedaan voor jou. Toch? Hij heeft het voor jou gedaan. Kan je dat vertrouwen opbrengen? Kan je dat geloof opbrengen en rustig zitten in je stoel? En die andere dingen voorbij laten gaan en zeggen, God, er is niets met me gebeurd. Zoals mensen zeggen, hey, dit gaat met je gebeuren, dat gaat met je gebeuren. En dan doe je dit en dan doe je dat. Ben je onrustig. Maar als je rustig zit, be still and know that I am God. Bless you.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Elke dag luister ik naar 94.5 FM, Radio Shalom.

Kaina gaduh van Angelo Ju. Ja, daarmee zijn we weer in de ether. Mensen, ik heb geen verklaring, maar onze verontschuldiging dat u ons niet op de radio hebt gehoord. Of via livestreaming, maar we zijn nu weer te volgen en live te horen via FM94.5 of www.shalomsuriname.com. Nou, we gaan verder met de happy hours. Welkom als u net erbij bent. Het is nog altijd de radio waar Christus centraal staat. We hebben maar één doel en dat is het evangelie verkondigen. Yes, we represent God's kingdom here on this station. Dus voel je vrij om te bellen en te appen. Dag zuster Lucette, de groetjes richting Europa. Daar zijn de mensen dus sterk vertegenwoordigd. Ja, de groetjes vanuit de happy hour vanuit Paramaribo.

0: De lijnen die staan nog steeds open. Je mag bellen of appen naar de studio. Als u de happy hours met ons wilt doen. Het is geworden 10 minuten voor 1:30. Ja, ondanks de storing, ondanks de beperkingen gaan we gewoon door, mensen. Je moet je niet laten beperken door je beperkingen. Ga gewoon door met de gelegenheid die je hebt. De ruimte die je hebt. Weet je, net als een voetbalwedstrijd, toch? Wanneer je een invaller bent. Dan omdat ino dina basis dat je... Anders hoef je helemaal niet mee te gaan. Wacht op die gelegenheid dat je in het spel gaat. Wacht op die gelegenheid dat je, dat je gaat invallen. En het moment dat je de beurt krijgt... Dan laat je zien wat je kan. En dan ga je erop los. Weet je, dan geef je het beste. Dus welkom. De Happy Hours is live en hier. We kunnen tenminste één ziel willen. Tenminste. Dat is de bedoeling. Dat is de focus. De blessings voor al de mensen die meekijken en genieten via het TikTok. Ik zeg altijd tegen de Heer, als ik voor hem mag werken, als ik mag evangeliseren, mag, als het nou de radio is, DJ is, rapper is, zeg ik altijd dat ik tenminste één ziel wil bereiken. Ik laat het maximaal aan de Heer over, maar ik wil tenminste één ziel bereiken. Mijn naam is Barita Paradio, gewoon tak tak hier deed. Nee, het moet resultaat, ik moet resultaat zien. Het moet zijn doel treffen. Met de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
1: Daar.
0: Ja, ja, welkom in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft, ga je gang, broer.
1: Mag ik deze plaats horen van Jesus on the telefoon?
0: Oké, Jesus on the telefoon.
1: Jawel.
0: Staat voor je genoteerd.
1: Dag, broeder.
0: Abu brada, blessie. En Marlon belt alleen om aan te vragen. Nou, mag kan. Mike, God bless you. En Lucette die bevestigt en beaamt. Goedemiddag Radio Shalom en die luisteraars en kijkers van gemeente Happy Hours. We zijn vandaag met de bemoedigende woorden. Happy birthday to all the bird, to all the birthday... Radio, je taksa niet boy. Radio, dat kwam Engels, ja. Radio, tak happy birthday to all the bird today. Radio, ik ben blij met je, man. Maar ik moet lezen zo, de beurt naar vogels, toch? Dus ik moet lezen, schrijf, ja, na gefeliciteerd aan al de vogels. Ja, the happy birthday to all the bird today. Alleen is deze beurt met geboorte, met TH. Weet je, beurt met, van vogel is met een D. Maar als ik het zou uitspreken, zouden jullie dat verstaan, toch? Nee, maar ik vind het fijn, want Freddy is zo lees aan mij in Saramakaans, aan mij in Spaans, aan mij in Engels. Maar dat is de happy hour, mensen. We zijn humoristisch bezig. En er is ruimte voor de vreugde des Heren. Trouwens, we kunnen niet de hele tijd serieus zijn. We kunnen niet de hele tijd intensief bezig zijn. We kunnen niet de hele tijd vasten. Je kan vasten toen ze lang aan. Als je op een bepaalde doel en je hebt de afspraak met God, oké. Maar je moet ook eten, hè. Je moet ook goed voor je lichaam zorgen. Weet dat als je vast, dat je je lichaam opoffert. En daarom is vasten zo krachtig. Omdat je jezelf ontledigt. Eigenlijk tuchtig je lichaam. Als king wint niet lekker, je tegen als king tak nee even niet.

Yo, via de FM 94.5, live vanuit Paramaribo, Suriname. Goedemiddag Suriname, welkom en enjoy it. Eenmaal 24 uur gospel op je radio. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dat wil dus zeggen dat u mag bellen of appen en u mag deelnemen in de happy hours tot 2 uur. Oké. Nou, je bent in elk geval welkom, brada. Wij zijn gevestigd, of ja, je kunt ons beluisteren via de frequentie FM 94.5, tenzij je lokaal Paramaribo luistert, of vanuit Paramaribo luistert. Ik weet niet, we zijn niet echt overal vanuit alle districten te horen, maar vanuit Paramaribo wel. En natuurlijk mag je ons ook livestreamen via www.shalomsuriname.com. Dat is onze website. En op onze website vind je ook nog onze app die je op je telefoon mag downloaden. We feliciteren alle jarigen. Zijn er jarigen in ons midden? Suma Fayari. Zijn er anniversaries? In elk geval, als je een van ze bent, gefeliciteerd.

De kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. De groetjes voor de mensen in de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de mensen in de gevangenissen. Blijf op de Heren vertrouwen. We groeten ook de mensen die gaan door moeilijkheden. Weet je, al de mensen die zitten onder een bepaalde druk. Je hebt problemen. Je zit met onbeantwoorde vragen. En eigenlijk kun je niet normaal functioneren, want die dingen doen je pijn, die dingen houden je bezig. De Heere zegt, kom ieder die vermoeid en belast zijt en ik zal rust geven. Met andere woorden, stressen is een keuze. Frustreren is een keuze. Met bezorgdheid leven of bezorgd zijn is een keuze. Je laten lijden door pijn en verdriet is een keuze. Want je kunt ook ervoor kiezen het aan de Heere te geven. Je kunt ook ervoor kiezen om het te ruilen voor de blijdschap en de vreugde van God. Maar je kunt ook kiezen om het vast te houden. En het te dragen. Weet je, die lasten mee te sjouwen. Jezus zegt, geef me jouw lasten. Want die zijn zwaar om te dragen. Neem de mijne, want die zijn licht. De Heer is in ons midden, dus nodig hem uit in je hart. De groetjes voor Surimaribo. Thank you for the gifts, brother. Adefano dufu ohori doro fu unkang du awani fugado en kisi sang abem pramisi. Hebreusma 10 vers 36. Maar dan moet ik dat ook in het Surinaam zeggen. Hè? Dat na Hebreusma wang tenti na nga 3 tenti na nga 6 mi hoop tak mi tak hebo. Dat is de Sranantongo Bijbel vertaling. Kun je ook vinden op de YouVersion app. Trouwens, de meeste mensen gebruiken die YouVersion Bijbel app. Daar heb je echt alle talen. Ook de Sranantongo Bijbel taal. Je hebt ook de Java versie. De Javaanse Bijbel heb je ook daar. In elk geval is het een van de handigste digitale Bijbel app. Shalom aan shalom familie. Een gezegende productieve dag aan het algehele koninklijke familie van Shalom van Suriname. Namens zuster Sophie, Zaïf, Chloe en de groep kunstenaars van Studio Oko Pipi Crafting Blog. En willen ook hierbij de visuele artiest Hesdy Merto feliciteren met zijn 53ste jaardag. Vandaag graag een pokoe aanvraag, namelijk Masra me angri fu yo yeye furumi, bestem voor alle jarigen. Ik zag Hesdy volgens mij in die live, ik weet niet als Hesdy volgens mij die na live werd, ik weet niet als het vanmorgen was of nu. Maar Hesdy, gefeliciteerd brada, vandaag is jouw dag, je bent een van de trouwe luisteraars, frequente luisteraars. En natuurlijk mogen we jouw jaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus take your day brada, take your blessing, je houdt van de Heere, blijf dicht bij hem. En dat is het beste dat je kunt doen. En zolang je dat doet, dan heb je leven en overvloed. Dus ja, je bent al op de juiste plaats, je kent de Heere. En zolang hij is op Masra, dan komt de rest goed. Hou vast aan hem, vol hart in geloof. En geniet van deze dag. Ga een beetje ontspannen. Ga iets leuks doen. Go do wasansa iwani. Nya wasansa i lobby. Mana you day. Dus je mag vandaag ervan genieten. Wees God dankbaar. De Heer heeft je een nieuw levensjaar gegeven. Dus gefeliciteerd. En dan blijf.

Sings vanuit de studio. Ja, zijn er nog meerjarigen? Voel je vrij? Ben je jarig? Kom er gewoon bij, man. Je hoeft niet te trakteren. Ontvang de zegen, ontvang de lobby. We represent Jesus here on this station. So welcome and enjoy it.

0: Dexy hier, een leuk event. Laat me even die poster opzoeken. Er is een jeugd-event georganiseerd door volle gemeente, volle evangelie gemeente van God. Een jeugd-evangelisatie. En dat wordt gehouden aan de Bindastraat, Bindastraat nummer 11. De doelgroep is 12 tot 30 jaar. En de datum is zaterdag 10 oktober. Het begint om 6 uur. Dus de mensen van Ballona omgeving, je mag je aanmelden tijdens de jeugd-evangelisatie aan de Bindastraat nummer 11. En de leeftijdsklasse is 12 tot 30 jaar. Een big up aan de organisatie. Ja, goed initiatief. En geweldig om de jonge mensen zo op te leiden. Freddy, oh, God bless you. Muziek van Sephora. Samana toe, terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Ja, welkom guys. De lijnen die staan open. De bedoeling is dat we getuigen van de levende God. We hebben alle reden om de wereld te vertellen wie hij is. Er zijn nog genoeg mensen die... Er zijn wel misschien veel mensen die weten dat er een God is. Maar het gaat niet alleen om weten. Het gaat erom bekeren. Het gaat erom dat mensen hem aannemen. Want ook in de kerk moet er heel wat bekering plaatsvinden. Dit is geen verwijt, dit is de realiteit. Ook binnen de kerk moet er heel wat bekering plaatsvinden. Maar ja, we zijn niemand om te oordelen. We blijven het voorbeeld geven. We blijven evangeliseren. En Gods geest zal zelf het werk doen. Maar laten we blijven bidden voor elkaar. Laten we blijven proberen om gehoorzaam te zijn. Want wij allemaal hebben die verantwoordelijkheid. Je gaat trouwens verantwoorden voor alles dat je doet en niet doet. Zolang je God persoonlijk hebt aangenomen en je behoort hem toe, ga je verantwoorden. En daarom probeer ik minder te oordelen. Ik probeer niet te oordelen. Soms gebeurt het automatisch. Want uno libisma. Ik weet niet voor jou, maar soms betrap ik mezelf op rare gedachten. Soms betrap ik mezelf op iets dat ik niet had moeten doen. Het gebeurt zo. Maar dan mijn actie gaat door pardon en dan ga ik mezelf corrigeren. Zo leren we, zo gaan we om met onze fouten. De Bijbel zegt, wie beweert zonder fouten te zijn, maakt God tot een leugenaar. En 1 Johannes 1 zegt, indien je je zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig om jou te vergeven. Matthäus 11 vers 28, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Dat is Matthäus 11 vers 28. Bedankt voor die tekst, brada. Goedemiddag, broeder Leandro. Ik wil graag het lied Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig van Johan Herbert aanvragen. Alvast bedankt en een gezegende middag toegewenst aan alle luisteraars van Radio Shalom. Bless you. Ja, God bless you too, zuster Juanita. Welkom in de uitzending en geniet van de happy hours. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Jan. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de happy hours.
1: Dank u wel. Ik zal blijf genieten.
0: Oké.
1: Okay. Broeder Leandro, mag ik alsjeblieft de goodness of God in het San Antonio? Je hebt het gisteren niet voor ons afgedraaid.
0: Nee, zuster. Klopt niet. Ik heb het af... Met Arki de Meijer. Dus in de Arki, zuster.
1: Dan moet ik misschien... Oh, dat ben ik in slaap gevallen.
0: Maar je
1: kinderen ben je toch, hoor. Die
0: maar zie je, maar je wil mij de schuld geven, Helen.
1: Oh, sorry, broer
0: Jan. Ah, nee, ik zat nog te programmeren dat met Jera pokoe. Met dat gaat dus met op TikTok eten van, is een mooie pokoe. Dus, Iver Morsa pokoe.
1: Oké, nee,
0: ik ga niet voor Morsa,
1: maar
0: het is
1: mijn
0: accent bakken. Oh, Iver Morsa het idee. Mijn draai pokoe, want hoe nee voor Morsa daar?
1: No,
0: me never know. Je bestel wat je aan de Libanya toch? Oké, maar goed, je mag hem bestellen.
1: Ik bestel hem voor iedereen die luistert.
0: Oké, was dat hem?
1: Het is goed, broer Leandro, God zegen, dank u wel.
0: God bless you too, en geniet ervan.
1: Dank u wel.
0: Oké, doei doei.
1: Ja,
0: yes, en dat is Helen vanuit Casabaolo, die natuurlijk ook haar bijdrage heeft geleverd. Ik zei ook nog gisteren, Ellen, dat lied is niet van Prishan. Het is een dame die het zingt. Als je het over Prishan hebt, dan is het weer een andere. Prishan heeft volgens mij een Goodness of God, maar is alleen een instrumental. Hou me ten goede, maar ik heb geen Goodness of God van Prishan. We hebben wel van een dame en het is een Surinaamse versie van Goodness of God. Dus Apokudraai is er. Apokudraai is er. Goedemiddag, Nevo. Shushma Jagan. Wie is Shushma Jagan? Welkom, welkom, welkom. Sromain. Interessante naam, man. Ik hoop niet dat ik je naam verkeerd heb uitgesproken, hoor. Vergeef het me. Sromain. Is niet de bedoeling, hè. Freddy, hoe zei je? Laf, hoe zei je? Laf, moa, laf, hoe toe heren. Oh, Baika. Sala, nee, zei je, poedapie, jongen. Shushma Jagan. Dag, Bernice, welkom erbij. Dit is speciaal voor de mensen die de heren nog niet kennen. Tikke voor Shalati. De Bijbel zou zeggen, zoek de heren, nu hij zich nog laat vinden. Moet ergens in Jesaja staan volgens mij. Hou me ten goede hoor. Wat wandi adoro tapu wandi genade ook ba. Baka te masrakong baka alati. Dus uno wachti te masrakong. Begin de heren nu aan te nemen mensen. We leven in de laatste dagen. We leven in de eindtijd. Deuteronomium 4 vers 4 gaat daarin tegen die den heren uw God aanhing. Gij zijt heden allen levende. Wachtie. Gij daarentegen, die den Heere uw God aanhing, gij zijt heden allen levende. Oh, Deuteronomium 4, vers 4. De lijnen die staan nog steeds open. Je mag bellen of appen naar de studio. Dat is hoe we de happy hour doen. Oh, oké. Baya. Duidelijk, Boyke. Zeven minuten over 1:30. Straks om 2:00 sluiten we formeel af. En dan gaan we naar de pokus. Voor nu mag je nog je bijdrage leveren. Je mag bellen, je mag appen. Mag op 422-650. Zorg ervoor dat je radio een beetje aanzit. Zodat je met me kunt communiceren. Door te luisteren naar de radio. Want je gaat me niet horen via de telefoon. Zo niet bellen via WhatsApp op 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Intussen feliciteren we Hes Di Merto. Blessings, broeder Leandro. Shalom, familie. Felicitaties aan ieder die wat te vieren heeft. Johannes 8, vers 7. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Laten we elkaar blijven bemoedigen. Groetjes, zuster Sietje. Hey, blessings, Isa. Weet je, los van het feit dat we elkaar moeten blijven bemoedigen, moeten we ook geduld met elkaar hebben. We moeten ook liefde aan elkaar tonen. Weet je, al wij christenen, als je zegt dat je een christen bent, als je beweert een volgeling van Jezus te zijn, ja, ik zeg bewust een volgeling van Jezus, geen kerkganger. Als je bewust een volgeling van Jezus bent, dan staat liefde hoog bij jou in het vaandel. Je gaat liefde serieus moeten toepassen. Want dat is onze hoogste vorm van gehoorzaamheid. De beste manier om God te gehoorzamen en het eerste dat je kan doen, is liefde toepassen. En we praten niet gewoon over liefde tussen jou en je partner. Hè. We praten over liefde waar langmoedigheid aan de orde komt. Waar verdraagzaamheid aan de orde komt. Waar zelfbeheersing aan de orde komt. Ja, ik kan die pokoe voor je afdraaien, maar ga je alsjeblieft appen. Kun je alsjeblieft appen naar de studio. De nummers staan boven genoteerd in een sticker, dus alsjeblieft. Ik vraag uw medewerking om uw verzoek te appen naar de studio. Weet je, ik ben vaak geconfronteerd door de Heilige Geest met wanneer je onheus wordt behandeld. Soms ervaren we, of soms hebben we mensen om ons heen, mensen dicht bij ons, die soms egoïstisch zijn, die soms egoïstisch zijn. Soms, een geheime intentie hebben of verkeerde intenties hebben. En dan word je gepijnigd, je wordt teleurgesteld. Je wordt geraakt. En wanneer je dat ervaart, dan wil je een beetje boosheid wil overnemen. Je emoties willen voor je gaan bepalen. Je wilt kwaad met kwaad vergelden. Weet je, al die dingen gaan door je hoofd. Want dat is hoe we reageren. We reageren vaak genoeg emotioneel. We reageren vaak genoeg vanuit ons gevoel. Maar dat is waar we eigenlijk moeten laten zien dat we bekeerd zijn en dat we Jezus volgen. Dat we reageren vanuit Gods liefde, vanuit Gods woord. Dat we Gods woord gaan betrekken. En dat we bewust ervoor gaan kiezen om ons te onderwerpen. Ja, je mag bellen via WhatsApp of zo niet een bericht sturen. Dat is op 875-5358. 875-5358. Dat is waarop je mag groeten, feliciteren, bemoedigen. En je pokus mag aanvragen. Het is 10 minuten over 1:30. Smakelijk eten voor zij die eten. Welkom als u net erbij bent. Aangenaam Shalom aan u voor te stellen. De groetjes voor de mensen in het buitenland. Al de mensen die ons volgen via livestreaming. Maar natuurlijk ook de mensen die lokaal luisteren. Vanuit het verkeer. De mensen die luisteren vanuit het werk, vanuit huis of van waar je ook bent. Enjoy the station with the right inspiration.
2: Dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over, cause my feet have hit the cold floor.
0: Check. Amen, vandaag nog ervaren. Ik ben trots op hoe ik het heb aangepakt. Ja, soms is het inderdaad pijnlijk hoor. Je kiest er bewust voor om naar God te luisteren. En het kan je soms een prijs bekosten. Maar als je het eenmaal hebt gedaan en je weet dat je God ermee hebt blij gemaakt, dan is het het beste gevoel dat bestaat. Bij de studio, goedemiddag. Hallo, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
3: Ja, dus ik was een hele tijd geheel en al uitgevallen, maar God is altijd in mijn geestelijke in mijn lichaam. Dus vandaar dat ik dus een grote, zware, hoe is dat weer? Operatie heb. Ben ondergaan, heeft God met grote wonderen voor me gedaan dat hij alles van mij die ik zo pijn had, die ik zo slecht, die ik zo hinderlijk had, heeft hij met zijn grote wonderen voor mij allemaal goede afloop gegeven. Vandaar dat ik weer er ben. Want ik heb altijd gezegd dat ik zal hem niet dan verlaten worden. Hoe gaat het met jou en je gezin dan?
0: Ja, nou, God zorg voor ons. We zijn blij u te horen, hoor. Dus welkom terug.
3: Ja, want gisteren had mijn dochter gebeld, maar ik ben echt van Nederland. Dus zij is mijn dochter. Ze heet Zuster Solen en Pa Legiman. Maar ja, ik zeg van Nederland. Is nog steeds van Lididorp voor me, boy.
0: Oh, oké. Nee. So, ik heb dat bericht inderdaad gelezen, ja. En je kreeg de groeten,
3: ja. Ja, oké, dus graag een liedje die heel erg bemoedigend zijn voor mij en voor iedereen die de Heer zo serieus, eerlijk en waarlijk hebben aangenomen en gebeden. Dus ik wil alleen maar serieuze dingen doen, want ik heb dingen gedaan, visioenen gedaan tijdens mijn operatie die 3 lange volledige uren geduurd heeft, maar gelukkig dat God erbij was. Hij heeft al mijn pijnen en ziekte helemaal wel verwijderd van mijn lichaam. Ik ben er blij daarvoor, want ik heb nu een gratis leven gehad van de Heer Jezus Christus. Daarom kan ik hem nooit verlaten tot de dood. Ook zal hem ga ik ook niet kunnen verlaten tot de dood. Ik doe iedereen, ik doe mijn honnepon, mama Morsen, mama Lieflang, mama weet dat die mama ik vergat die naam, ik pardon daarvoor, maar in elk geval ik roep ook broeder Elcock en zijn vrouw en ook die vrouw die elke dag heeft gehoord, die werkzaam was bij financiën. Dag Miguru, En ik groet iedereen. Ik groet jou nogmaals en je ouders en iedereen van jou. Tot morgen als God maar zal willen, want nu heeft mijn dochter voor me gedrukt en vandaar dat ik jou kan bereiken. Ik ben heel erg blij, broeder Leandro. Ik heb dus een dubbele leven gehad. Ik moet ermee voorzichtig zijn dat ik nog steeds God zal hebben aan bij de dingen nog precies gehoorzamen zoals hij van mij heeft verwacht altijd. Dag, mijn broer Leandro.
0: Abong, blessie en bedankt voor het bellen. Tot de volgende keer.
3: Ja, graag gedaan.
0: Oké.
3: Okay. Mijn geweldige lied niet te vergeten hoor, mijn boy.
0: Ja, jij moet zeggen welk lied het mag zijn.
3: Ik zou zeggen, I'll fly away of we thank thee.
0: Oké, okay, staat genoteerd.
3: Je weet dat mijn favoriete zanger Jim Rich is, toch?
0: Staat voor u genoteerd.
3: Oké, okay, blijf zo hoor, mijn boy.
0: God bless you too.
3: Ja, hetzelfde.
0: Ja, yes, dat is geen onbekende. Is er na lang weer bij. Broeder Lagiman, a.k.a. Opa Elka, die heeft van zich laten horen. Gisteren nog kreeg hij de groetjes op de radio. Amen, broeder. God is goed en zeer te prijzen. Kom van Reborn. Met de studio, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, ja, goedemiddag.
4: Dag Leandro.
0: Wie hebben we aan de lijn?
4: We hebben Balk aan de lijn, Balk of vrouw aan de lijn.
0: Oh, welkom erbij, welkom erbij, welkom erbij. Wat gaan jullie doen op de radio? Zeg het maar.
4: Balk wilde graag dat lied van Oceans horen.
0: Oceans staat voor jullie genoteerd. Was dat hem?
4: Ja.
0: Oké. Nou, fijn, fijn dat jullie hebben gebeld. Ik zou zeggen nog vele na deze en geniet van die pokoe straks.
4: Dank u wel, Leandro.
0: Oké, okay, blessie.
4: Hetzelfde.
0: De lijnen die staan open tot 2 uur, mensen. U mag erbij komen. Dat is de bedoeling. Elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Daar zijn we interactief bezig. U krijgt de gelegenheid om op uw manier te getuigen van de Heer. Net zoals broeder Legiman dat eerder deed.

0: We gaan zo meteen voor Mil eruit voor wat betreft de happy hours. Maar voor nu mag je nog bellen of appen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. We hebben jarig in ons midden, dat is Hes Di Marto. Die is vandaag 53 geworden en hij wordt ook gefeliciteerd namens de Kraft. Wat ik kom zoeken aan, dadelijk mee kinkjes aan, ja. Is iets van de kunstenaarsgroep, hè. Crafting Blok Okopipi. Ik moet het beginnen te gaan onthouden, want deze mensen zijn trouwe luisteraars. Nothing but gospel on this station. Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. Ja, het is de kunstenaarsgroep van Studio Okopipi Crafting Blok. SDO wordt gefeliciteerd namens deze organisatie, maar natuurlijk ook vanuit de Happy Hours. Geniet van de uitzending, Brada, maar natuurlijk ook van jouw jaardag. Dat was J.V. Remix van Ome Mag Je Onbekende Zong.
1: Ooh, in trouble comes my way.
0: 12 minuten voor 2.
1: On my knees, I got a couple things to say. My faith in no to shake. If they ask me how,
2: every unbeliever, I watch big things happen every day.
0: We krijgen de groetjes van Tante Erna. Dag Tante Erna, hoe gaat het met u?
1: Ooh, they try to can't hold me back. W's and I can't keep track. Listen, time.

De groetjes voor de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. Welkom als u voor het eerst meeluistert. Het is de Happy Hours. Doen we dus elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En om 2 uur gaat u genieten van de pogoes. Dit is Limo Blaze met

De lijn is die staan tot 2 uur open. Welkom als je net erbij bent of voor het eerst meeluistert. We groeten de mensen in het verkeer. Doe het rustig aan, terwijl je geniet van de radio. Terwijl je geniet van de inspiratie en zegen.

0: Want christen zijn betekent niet dat alles goed gaat en alles gaat naar je zin, dat je altijd gaat lachen en gelukkig gaat zijn. Maar het betekent wel dat we niet alleen zijn. Het betekent wel dat we betrokken, dat de hemel betrokken is in ons leven. En dat we gebruik mogen maken van het gezag en de autoriteit van Christus. Met andere woorden, als christen ga je de normale strijd die alle mensen meemaken ook meemaken. Je gaat dezelfde problemen op deze wereld en op deze aarde meemaken. Maar één ding is dat u een kind van God bent en u mag een beroep doen op de Heer. Je bent niet langer een wees. Je bent niet langer alleen. Je behoort de Heer toe. De Bijbel zegt, als we Jezus toebehoren, als we kinderen God zijn, dan zijn we ook mede-erfgenamen. Met andere woorden, je bent deel van de hemel. Je bent deel van Gods koninkrijk.
1: Dankzij Heer Jezus heb ik eeuwig leven.
0: Dus wanneer je door die strijd heen gaat, betrek de Heer. Roep hem aan. Lek van boy, heeft me al op jezelf geleerd. Denk dat boy, laat me even met rust nog. Boy, die jongen van me, alles is papa, papa, papa. Zolang al mijn jongens aan papa, papa. Zolang hij iets wil zeggen, papa, papa, papa. Dat je denkt in heftak, hé jongen, ga even rustig zitten nog. Ga even rustig kijken naar tv of ga bij je moeder. Maar het feit dat hij is afhankelijk van zijn vader. En hij gaat om de halve klap naar zijn vader. En dat is hoe we met God moeten omgaan.
1: Ik is de liefde verloren omdat hij boos deed. Ik wandelde verslagen dit om homebrew stappen geef.
0: Bekend daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar. Zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Jacobus 5 vers 16. God zegen broeder Leander dat lied van Da Blessie Fu Masra van Priest. En Abilak versie vraag ik aan en ik bestel het voor ieder. Jezus is mij alles, zonder hem ben ik en kan ik niets. Slechts door zijn genade en liefde, zo lobby. En ik geniet ook vanuit Domburg. Have a nice day, Lobbywang. Namens broeder Erwin Amadgali. God zegen broer, ik groet aan ieder die luistert, in het bijzonder Harvey en Harenzo. Groetjes kom van Clarenza. Ja, groetjes terug, welkom erbij. Dit is Mangus met een former number one.

We gaan zo meteen eruit. We gaan zo meteen formeel groeten. Zo is dat, broeder Leandro. Kom van Bernie's Doortje. Ja, goedemiddag, goedemiddag. De blessings voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. God bless you, bogo bogo. En geniet van de uitzending. Werk prettig. En mogen de heren u zegenen. Na 2 uur krijg je de aangevraagde songs. So keep it locked on and enjoy the blessings here on the radio.

0: Mengus was dat met Love, Love, een herinnering en een reminder dat liefde hoog in het vaandel moet staan. En dat, dat is onze eerste en grootste vorm van aanbidding. Wil je God blij maken? Wil je God verheerlijken? Heb lief. En eigenlijk zou je God niet anders kunnen aanbidden. Want je mag zo geweldig zingen. Je mag zo geweldig muziek maken. Je mag luidkeels schreeuwen de naam van God. Maar even naar Lobini Ati is het nutteloos. Want God vraagt van ons liefde. Dan kan je niet dat vermijden en op jouw eigen manier God willen aanbidden. Met andere woorden zeg je tegen God: Heere, ik wil niet lief hebben, maar ik ga het compenseren. Heere, ik wil niet naar u luisteren, maar ik heb een ander alternatief. Ik wil het op mijn manier doen. Vraag maar wat met Saul is gebeurd. No. Dat is de reden waarom God Saul heeft verworpen. Want eigenwijs zijn is even erg als afgoderij. Wanneer we God behagen, dan moeten we doen wat Hij zegt. Je kan niet negeren wat God zegt en je eigen alternatief creëren. Gadone, urokoso. Goedemiddag, broeder tot Arjen. Mag ik het lied van Prins Joshua? Kinderen werken ook hard, want ze werken hard, mannen en vrouwen. Nee, het moment dat je werkt, Arjen, ben je geen kind hoor. Dan ben je volwassen. Dus je helpt mama en papa wel. Dat kan en dat moet. Want mama en papa werken hard, toch? Dus je moet mama en papa ook helpen met afwassen. Mama en papa helpen met opruimen. Dat is geen werk, hoor. Geloof me, heb je haast om te werken. Maar straks als je moet gaan werken, nou, op ook moet of zo. Dus het moment dat je werkt, moet werken voor je eigen brood, ben je geen kind meer. Dus kinderen werken niet, hoor, Arjan. En we hebben hier geen kinderarbeid. We hebben geen kinderslavernij. Dus ga erf schoonmaken, jongen. Nee, vroeger bij mij bijvoorbeeld. Mijn moeder pakte me altijd met, bijvoorbeeld, ze hield ervan om bij haar oksel wierigen. Weet je, vrouwen houden van scheren toch? Maar bij mijn moeder was het met een pincet. Dan kreeg ik bijvoorbeeld een 5 SRD per haren. Of het was witte haren, was 10 SRD per stuk, dus dan moest ik witte haren zoeken. Wees zo lees dat ik met poer wat langer wit wierig dan ik kot 1 3PC. Je moet economisch denken toch. Als 10 SRD 1 stuk wit haar is, als ik een lange trek en ik verdeel het in 3, is het 3 maal. Nee, maar op een gegeven moment had mijn moeder het door. Dus dat is mijn 4 oh, Harry. Maar als je zo bezig bent, is het lekker toch wanneer mensen je masseren en met je hoofd bezig zijn. Hey, Sribi. Dus dan is het ook in mijn Harry, dan gaan mijn Harry. En wanneer ik naar de winkel ging, kwam ik nooit met kleingeld terug. Ik bedoel van keep the change. Only money, wins me waka of guanga by sigiri. Noem het voor je moeite. Maar we moeten eruit, mensen. Dat was het weer voor wat betreft de happy hour. Ik wil de bellers en de appers bedanken. Dankjewel voor je bijdrage, je aanwezigheid, je participatie op deze donderdag van 8 oktober 2026. We zijn er morgen weer. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Same time, same place. Om 1 uur live vanuit de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Ik ben Leandro Martens Uwitjo. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En het is mij een grote eer en voorrecht om u te dienen. En radio te maken tot eer van de Heer. U blijft hangen, de pokus worden geprogrammeerd. Dus geniet van je pokus na 2 uur. Nogmaals de felicitaties voor Hes Di Marto. Nou, dat was het voor wat betreft de happy hour voor vandaag. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true Gospel DJ.
0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: zo'n 6-in-1 spray. En wij, de multipurpose cleaner die op alles werkt.
1: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Het is 3:00.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Zen is iets bijzonders. Maak kennis met de Cake of the Month Tangelo bij Toradica. De La Passione Opera Gâteau, speciaal samengesteld door chef Joshua Armaketo. Een heerlijke layered cake met walnut chacon sponge, crunchy chocolate feuilletine, frisse passionfruit cremeau en een zachte milk chocolate ganache. Een echte tractatie voor de maand oktober. La Passione Opera Gâteau is verkrijgbaar bij Tangelo bij Toradica voor $60. Inclusief BTW en service charge. Geniet ervan de hele maand oktober. Voor meer informatie 471500, toestel 5350. Toradica, we share the best with you.
3: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Epic Records. Llevate un info, hot boy.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hé, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Odi, Odi Happy Kids. Alasan ibung? Ja, met mij gaat het ook goed. Ik ben zuster Hermin. En deze week gaan wij het samen leuk maken door te praten over Gods woord. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst met jullie bidden. Lieve Heere God, dank u wel voor alles dat u voor ons heeft gedaan. Heer, wij danken u, Vader, dat u altijd met ons bent. Heer, wij bidden vandaag, Vader, voor alle happy kids, Vader. De kleine en de grote happy kids. Wilt u hen beschermen in alles wat ze doen? Dit alles vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Zo, happy kids. Hebben jullie gisteren de tekst geoefend? Ja? Oké. Gaan we het vandaag samen doen? Oké. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keertje. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Dat hebben jullie goed gedaan hoor, happy kids. Heel erg flink zijn jullie. Vandaag zullen we het hebben over de wapenrusting, het schild en de helm. Maar we gaan het eerst hebben over het schild. De Romeinse soldaten die droegen een schild. Een schild is een soort plaat die men aan zijn arm draagt om zich te beschermen tegen de aanvallen van de vijand. Wanneer hun vijand hun met een zwaard wil slaan of steken, dan houdt de soldaat het schild voor zich. Dat de slag op het schild komt en de soldaat beschermd is, hè? Ja, ze noemen het een schild, ook wel een shield. De soldaat kan zijn hele lichaam mee beschermen. Zo heeft de Heere God ons ook een geestelijke wapenrusting gegeven. Het schild des geloof. Het wapen van het geloof. Wij geloven in de Heere God en wij mogen achter hem schuilen als het moeilijk is. De Heere God is er altijd voor ons. Wij mogen erop vertrouwen dat de Heere God voor ons zorgt. Hij beschermt ons. Wij kunnen de Heere God niet zien, maar hij vraagt aan ons dat wij moeten geloven dat hij er is en bestaat. De wapenrusting van de Romeinse soldaten, het schild, beschermde de soldaten tegen de vijand. Dus de soldaat die schuilt dan achter het schild. Precies zo kunnen wij, kinderen van God, altijd schuilen bij de Heere God als het moeilijk is, als we in een moeilijke situatie zitten. De Heere God is er altijd voor ons. Hij beschermt ons altijd. So happy kids. Nu gaan we het hebben over de helm. Een helm is een hoofddeksel dat je hoofd beschermt bij een val of tegenslagen of stoten. De Romeinse soldaten droegen ook een helm om hun hoofd te beschermen. Maar niet alleen hun hoofd hoor, happy kids. Ook de wangen, nek en soms zelfs een stuk van hun kin. De helm is een belangrijke bescherming, want iedere klap met een zwaard zou heel erg kunnen zijn, hè? Daarom droegen ze een helm. Precies zo ook met ons happy kids. In ons hoofd nemen we vaak beslissingen of soms komen er gedachten in ons hoofd, soms goede, maar ook slechte gedachten. En weet je happy kids, geestelijk kan je ook gewond raken door woorden van anderen
of door je eigen gedachten. Daarom heeft de Heere God ons de geestelijke wapenrusting gegeven. Wapenrusting, de helm van redding. Redding wil zeggen verlossing uit een gevaarlijke situatie. Of je kan zeggen je krijgt hulp. Door Gods genade mogen wij redding ontvangen. Jezus heeft de weg vrijgemaakt om weer bij God te komen. En dat is die helm die wij nodig hebben. Als de duivel ons in onze gedachten aanvalt, kunnen wij onszelf beschermen door op Jezus te kijken. Wij moeten de duivel in onze gedachten geen kans geven. En weet je, Happy Kids, de Heere Jezus wil en kan en zal je redden als je die helm wilt aannemen en opzetten. Ja? Wil jij die bescherming van God ook? Ja, hè? Oké, gaan we dan onze helm aandoen? 1, 2, 3. De helm des redding. Yes! 1, 2, 3. De helm des redding. Yes! So happy kids. Als jij die bescherming van de Heere God ook wil, gaan we dan samen bidden. Lieve Heere Jezus, ik besef dat ik de helm van de redding nodig heb. Ik wil gered worden, want dan ben ik beschermd. Heere Jezus, hier is mijn hart. Was het schoon en vergeef mij van al mijn fouten en mijn zonden. Ik neem u aan als mijn redder en ik wil voor altijd met u leven. Dit alles vraag ik u in Jezus' naam. Amen. So happy kids. Vandaag hebben jullie geleerd over de wapenrusting, het schild des geloofs en de helm des reddings. So happy kids. Gaan we nu de tekst nog een keertje doen? Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. Nog een keer. Doe die hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Efeziërs 6 vers 11. So happy kids, dat hebben jullie heel goed gedaan. Gaan jullie flink oefenen? Dan kunnen we het morgen nog een keertje doen. Afgesproken? Oké. Kennen jullie dat liedje Blij, blij, mijn hart is altijd blij? Ja? Oké, gaan we dat samen zingen? 1, 2, 3. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij. Daarom is mijn jonge hartje altijd blij. Zo blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij. Daarom is mijn jonge hartje altijd blij. Zo blij. Heel goed gedaan, Happy Kids. Zo, dat was het voor vandaag. Tot morgen. Odie, odie.

0: 6 uur.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: direct voor uw ultieme gemak.
1: Op de zaterdag is het tijd voor Good Vibes. Het is Marondag, dus geniet van je vrijdag en kom gezellig naar Toradica. Relax bij het zwembad, geniet van live entertainment en een heerlijke sfeer. En natuurlijk, gewoon lekker samen zijn. En speciaal tijdens Good Vibes krijg je 50% korting op shisha. Good Vibes, zaterdag 10 oktober van 3 uur 's middags tot 8 uur 's avonds op het poolterras van Toradica. De entree is helemaal gratis. Dus pak je vrienden, kom relaxen en geniet van je zaterdag. Good Vibes at Toradica. We share the best with you.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik hou van Harry Door Shadow.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Maranatha, Maranatha, de groet vol verwachting naar de komst van onze Heer Jezus Christus op de wolken. Ik ben apostel Hanna Oliveira en ik verzorg dit programma Maranatha via Radio Shalom op 94.5 FM, a Daily Inspiration, Not Just Radio. En Maranatha wordt elke zondagmorgen uitgezonden van 9:30 tot 10:00. En de herhaling is op elke donderdagavond van 6:30 tot 7:00. Lieve mensen, haal pen en papier tevoorschijn om aantekeningen te maken, maar ook vragen neer te pennen die in u opkomen. En stuur die gerust naar rtvshalomsr@gmail.com of telefoneer naar 422-630 met het netnummer van Suriname 597 tussen 8:00 morgens en 2:00 middags Surinaamse tijd. En ik word elke keer weer erop geattendeerd. Mensen, stuur uw e-mail naar RTV. Want de mensen blijven vragen sturen direct naar mijn appnummer. En en ik wil toch iedereen bedanken. Ondanks dat jullie het niet doen zoals ik het gevraagd heb. Om het via Radio Shalom te sturen. Het is ook fijn voor zuster Marleen om... hoe zegt u dat, van Radio Shalom, e-mails te ontvangen. Om te zien van, er is animo voor deze programma. En in plaats dat het direct via mij gaat. Dus, maar ik wil aan ieder bedanken, ondanks dat u het anders gedaan hebt, voor uw feedback. Want dat blijft bemoedigen. Ik groet u allemaal in de mooie en wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. De naam boven alle namen, onze hemelse bruidegom. En lieve mensen, welkom weer in de 14e editie van Maranatha. En een van de mensen die wel een mail heeft gestuurd is pastor Tjark Jansen uit Nederland van de gemeente Zouderaarde. En hij schrijft: geliefde apostel Hanna, powerful, je bent weer goed op dreef. Heb je al een data van de conferentie in Su? En is er eventueel een livestream of wordt het ook online beschikbaar gesteld? Misschien via hetzelfde kanaal waar je de audio op plaatst. Be blessed and be a blessing, pastor Tjark Jansen. Nou, hij is een van de pastors die al mijn conferenties heeft gevolgd. En me ook geholpen heeft met een van mijn laatste conferenties in 2023. En hij is werkelijk een grote fan van deze Maranatha onderwerp. Van dit onderwerp van de eindtijd.

0: tijd. En dank je wel. En ik ga bekendmaken. We zijn nu bezig met ons gebouw aan het verven om die conferentie te houden. En u hoort het zo snel mogelijk. Pastor Tjark Jansen. Ook Dirk Hoek uit Katwijk die zegt dat zondag om 2:30 Nederlandse tijd zijn hoogste punt is van de dag. Hij zegt, hij kan niet wachten op het programma. En dan zet hij zichzelf klaar en voor de radio. En hij zegt, elke keer denk ik veel te kort. Ik dank je wel, lieve broeder Dirk Hoek. En ook Bishop Douglas heeft mij wederom bemoedigd van de banier. En hij zei, powerful, krachtig, u hebt me weer bemoedigd. En ik zei tegen hem van, nou, Bishop, ik hou mijn hart soms vast. Want ik heb het gevoel dat deze boodschap te moeilijk is voor mensen om toe te passen. En hij zegt tegen mij van, laten we bidden dat het zaad zal opkomen om zijn tijd. En dat is het ook. Wij zaaien, wij begieten, maar het is God die de wasdom geeft. En eergisteren ben ik op mijn aangezicht gegaan en het was anders dan andere dagen. En weet u, het woord is een tweesnijdend zwaard. En terwijl je zelf het woord brengt, snijdt het in je eigen hart. En dit over lichaam, ziel en geest heeft mij nog op een hogere golflengte gebracht met de Heilige Geest. Omdat ik dus ook steeds meer openbaringen krijg hoe we in elkaar zitten. We zijn nog steeds niet klaar om te leren en te ontvangen. En terwijl ik op mijn aangezicht was, kwam er een verbrokenheid over mij. En het enige wat ik kon zeggen onder sterk geroep en tranen. Heer, ik geef mezelf over. Heer, laat stromen van levend water uit mijn binnenste vloeien. Niets, Heer, van mezelf. En ik wil niet van mezelf meer zijn. Het verlangen om compleet overgenomen te worden. En vooral de Heer met geen woord uit mijn mond of geen daad pijn te doen. Het verlangen in mijn hart om geconsumeerd te worden door de Heilige Geest wordt steeds groter, lieve mensen. Ik zie mezelf steeds meer in zijn gelijkenis veranderen. Ik wil geen sorry meer tegen de Heer zeggen aan het eind van de dag. Ik wil de Heer blij maken. Wanneer ik ga slapen wil ik alleen maar loven en prijzen en danken dat Hij mij heeft behoed voor vallen en struikelen. Want ik ben uit hem geboren. En al wat uit God geboren is, zegt Johannes, zondig niet. Waarom? Het zaad van God is in ons. En dit is mijn streven. Om te worden wat we al zijn. En lieve mensen, ik geloof dat hoe meer we in Gods tegenwoordigheid ons denken. Hoe meer we in Gods tegenwoordigheid gaan vertoeven. Ons denken des te meer hemelsgezind zullen veranderen en worden. En de zielse begeerten zullen afsterven. En vorige week ben ik begonnen te praten over AI en ChatGPT. En dat heeft allemaal ermee te maken waarover ik zeg. Van hoe ik mezelf in de binnenkamer klaarstoom om niet overgenomen te worden door het tijdperk waarin we leven. We kunnen dat niet veranderen. Omdat God dat al heeft voorspeld. Hoeveel duizenden jaren van tevoren. Weet u, door Daniel. Daniel is ermee begonnen. Weet u? En van Daniel ben ik toen in de eerste edities overgegaan naar Openbaringen. En het is de tegenwoordigheid van God die ons behoedt. We hebben het gezien bij Daniel. Omdat hij in de tegenwoordigheid van God was, was hij zo bold dat hij zegt van, ook op straffen des doods, ik ga niet buigen. Als men zegt, je mag niet bidden. We gaan straks, ik ga dingen voor u lezen straks van World Economic Forum die ik gisteren gevonden heb op hun site. U gaat schrikken wat ons te wachten staat, mensen. Dus waarom moeten we in die tegenwoordigheid van God, in zijn presence, immersed worden? Omdat daar worden we krachtig gemaakt. Daar ontvangen we van hem onze identiteit. Daar vrezen we voor niemand, omdat we zijn grootheid aanschouwen. De Bijbel zegt, we become what we behold. Terwijl je zijn aangezicht aanschouwt. Je ziet hem zitten op de troon. Van hem komt donderslagen en bliksem schikt eruit. Het is een God om te vrezen. En als je hem ziet, vrees je geen mens. En Daniel had God aanschouwd. Daarom dat hij had gezegd van, niemand kon me zeggen om niet te bidden. En hij ging openlijk gewoon voor het raam door met zijn routine, zijn dagelijkse devotie. En hij werd gegooid in de leeuwenkuil. En de leeuwen, hun mond werd dicht, of hun bekken werden dichtgemaakt door Gods geest. En ook Sadrach, Mesach en Abednego hadden zo, o koning, leven in eeuwigheid. Alle respect voor je, maar wij gaan voor dit beeld niet buigen. En ze werden gegooid in die brandende oven. Weet u, en dat is het. De volmaakte liefde voor God in zijn tegenwoordigheid drijft de vrees uit. Omdat je werkelijk zicht begint te krijgen op degene die werkelijk te vrezen is. En mensen, toen ik vorige week ben begonnen te praten over die AI en die ChatGPT, weet u, hoe wij worden overgenomen hierdoor, hoe we ons meer overgeven, hoe we ze raadplegen als waarzeggers. ChatGPT, wat moet ik doen? Hoe moet ik dit? Maak een preek voor me. Het is dat ding gebruiken als een medium. Als een waarzegger, weet u. Het is divination in het Engels, wordt het gezegd. En ik ga doorpraten de komende week hierover. Over singularity. Ik ga praten over CERN. Waar ik in verschillende conferenties over heb gepraat. En beelden heb laten zien met die hydrocolliders. Waardoor ze portals hebben geopend. Demonische portals. Om binnen te komen. Om over te nemen. Dat was nog voor AI. Voor AI heb ik in 2017 over CERN gesproken. En ik heb ook gesproken over hoe Elon Musk de uitspraak heeft gedaan dat AI voor hem is to summon the demon. AI is niet alleen technologie. AI is gekoppeld aan demonische machten. To summon a demon is een demon oproepen. En daarom zie je dat technologie samengaat met demonische machten. En dat doet CERN ook. Hoe kan CERN, die in Zwitserland is, hydrocolliders heeft van meetkilometers lang. Waarom zetten ze voor hun grote, hoe noem je dat, office wil ik zeggen, hun groot kantoor. Waarom staat er voor een wetenschappelijk bedrijf of een wetenschappelijke instantie, waarom staat een groot beeld van Shiva daar? Wat heeft wetenschap te doen met Shiva? En ik heb al die beelden laten zien. Helaas kan ik het via de radio niet doen. Iemand zei, u moet naar radio, u moet naar televisie Shalom gaan, dan kunnen we die beelden zien. Nou, ik ga dat doen binnenkort in de conferentie. Want, weet u, herhaling is de meeste van de wetenschap. En we moeten dingen soms blijven herhalen. En een van de dingen die ik dus eigenlijk aangaf van, dat doordat ze die hydrocolliders hebben, dat is, Stephen Hopkins is al overleden, maar voordat hij stierf, heeft hij duidelijk gezegd, mensen, we spelen met vuur. Door die portals te openen. We laten dingen binnenkomen die we niet meer gaan kunnen controleren. En ik heb dingen gelezen over wat er in CERN gebeurt. Zijn bovennatuurlijke dingen. Mensen die verdwijnen. Demonen die zich openbaren daar in die CERN. Hoe zeg je dat? Dat gebouw van ze. En verder wil ik ook praten over Neuralink, dat de voorloper van het merkteken van het beest is. En dit alles zal zich afspelen, heb ik gezegd, mensen, op het gebied in onze ziel. En daarom vertel ik ook hoe u Gods tegenwoordigheid moet, als het ware je toevlucht moet nemen om daar het vlees uit te schakelen. Alleen daar wordt vlees uitgeschakeld. Alleen daar in Gods tegenwoordigheid onderwerpt de ziel zich aan de geest. Because there is a saying, flesh cannot glory in God's presence. We gaan door de geest de werken van het vlees doden. Willen wij niet onder de toverij van AI en ChatGPT komen, want het is toverij. Ik heb het vorige week al gezegd, mensen. Vleierijen, verlokkingen, weet u. In het Surinaam zeggen ze, vleierijen, verlokkingen, na foudraju ede, is om je over te nemen in je hoofd, weet u. Om je te manipuleren, om te doen wat zij willen op een slinkse manier. En wij moeten een keuze maken om veel meer in Gods tegenwoordigheid te gaan en ook te blijven, mensen. En hoewel vele christenen social media gebruiken om het evangelie te verkondigen, is ons voorzichtigheid geboden. Weet u waarom? Omdat we in een digitaal tijdperk leven en onze Bijbel niet meer bestuderen. Alles is digitaal. Dus we kunnen vaak niet goed onderscheiden wat echt is of nep. Er is ook ontdekt dat onze brein, dat bedoel ik op het gebied van de wetenschap, neurowetenschap, zeggen ze dat als je 's morgens opstaat, je niet eerst je telefoon moet aanraken. Dat zegt de wetenschap, neuroscience. Want ze zeggen, in plaats dat je je telefoon pakt en je gaat scrollen, is het beter om te gaan bidden of te mediteren. Waarom? Omdat ze zeggen, waarmee je voedt, daar worden je neuropaden ontwikkeld. En je kunt je neuropaden veranderen zoals je platgetreden paden kan veranderen. En zeggen, ik ga niet meer deze pad op, ik ga dit pad op. Ik ga deze pad nu kiezen. Zo heb je in je brein ook paden. En die paden worden gevormd door waarmee je bezig bent. De gewoontes die je elke dag toepast. Dat zijn neuropaden. En er is nu door de wetenschap op neurologisch gebied duidelijk een waarschuwing uitgegeven. Dat als wij met AI beginnen in de ochtenduren of ChatGPT voordat wij überhaupt geestelijk onze neuropaden gaan voeden, dan gaat er een bepaalde chemische reactie plaatsvinden in ons brein, waardoor wij op een gegeven moment onze brein gaat slinken. Je gaat merken dat je niet meer goed kan concentreren. Je raakt innerlijk verdeeld. Je krijgt brain fog. Je vergeet. Je wordt vergeetachtig. Omdat je met iets bezig bent dat je geest niet voedt. En omdat wij geestelijke wezens zijn, wil God dat we ons geestelijk gaan voeden. En zelfs de wetenschap zegt dat als je 's morgens opstaat en je pakt eerst je telefoon, dat jij een gebaande weg in die neuropaden zet die niet van God zijn. En het brengt onrust. Het brengt depressiviteit, het brengt verdeeldheid, het brengt niet kunnen concentreren. Het brengt allerlei chaos in je wezen, mensen. Dat zegt de wetenschap. Terwijl, wanneer je 's morgens opstaat en je gaat eerst voor in de tegenwoordigheid van God, wat gebeurt er? Je begint vrede te ervaren. De Heilige Geest brengt rust in je. Zekerheid begint in die neuropaden zich te vormen. Tevredenheid. Geloof begint geactiveerd te worden. Waardoor je dag gestabiliseerd wordt als je begint met bidden en je Bijbel lezen. Dat is wat de neurowetenschap duidelijk aangeeft. Omdat het een dagelijkse gewoonte wordt, krijg je ook een gebaande weg of patronen in je brein die blijvend zijn en zo je karakter door Gods geest vormen. En dat is door de Bijbel, dezezelfde neurowetenschap, is door de Bijbel al hoeveel duizend jaar geleden bevestigd. En dat kunnen we lezen in Filippenzen 4 vers 6. En daar staat, moet u goed luisteren. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door God, laten uw wensen door gebed en smekingen met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. My goodness. Gaat u Filippenzen 4 vers 6 tot 7 weer lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smekingen. Maak alles bekend. Werp al uw bekommernis op hem elke ochtend en je dag is gestabiliseerd. En de vrede van God gaat je verstand en je hart behoeden in Christus Jezus. Dit is een van de machtigste teksten om je dag mee te beginnen. Nog voordat je social media aanraakt. U gaat uzelf in een week niet herkennen. Want uw brein gaat deze nieuwe gebaande neuropaden als normaal aannemen. En u gaat angst zien verdwijnen. U gaat bezorgdheid zien wegvliegen. En u wordt die geestelijke mens die de vleeselijke wereld met gemak aan kan. De voorgangers onderwijzen mensen niet voor het gevaar dat aankomt en hoe we ons moeten pantseren. En ik zei het al, AI is to summon the demon. En wat ik zo mooi vond, vorige week heb ik het verkeerd gezegd over Travis, onze editor hier in Shalom, dat hij zei, AI is Antichrist Identity. Ik had gezegd Antichrist Intelligence. Nee, hij had gezegd Antichrist Identity. Dat is nog mooier, mensen. Want daar gaat het om. Het gaat om ons identiteit. En dat is wanneer de robot, weet u, de mens niet meer nodig heeft door singularity, maar zijn eigen persoonlijkheid ontwikkelt. Dus neemt hij die identiteit van de mens over. En daarom weten we ook dat demonen je overnemen in jouw ziel. Dat ze ook je identiteit omkapselen en je herkent die persoon niet meer. Dus die antichrist identity is waar het om gaat. En ik zei nog tegen Trevor, spot on. Ik heb het vorige week verkeerd gezegd. Maar het gaat om onze identiteit. Dat is wat Satan wil. Dat is wat de demonen ook doen wanneer ze in je komen. Ze willen je identiteit nemen en ze vormen je identiteit. Mensen herkennen je niet meer. En ik had het vorige week verkeerd gezegd, dus ik wil het nu corrigeren. Dat het echt om onze identiteit gaat. Dat is wat de antichrist wil. En ik gaf aan hoe wij al onze informatie hebben gegeven aan die antichrist identity. En nu doen ze ons na. Onze gezichtsuitdrukkingen, onze stemkleur. En ze stelen onze identiteit. Het is werkelijk antichrist identity. Weet u mensen, het is gewoon geweldig hoe God Travis dit inzicht heeft gegeven. En ik stuurde vorige week een artikel voor vele luisteraars per WhatsApp. Om ze te laten zien, een artikel waar AI mensen, AI hebben gebruikt. Boeven, criminelen hebben AI gebruikt door de stem van de grootste directeur van een van de Italiaanse banken. Ze hebben zijn stem nagebootst. En zogenaamd zijn stem gebruikt om een opdracht te geven, telefonisch, om 90 miljoen euro over te maken naar een buitenlandse rekening. Het is vorige week gebeurd en dit is erg. Dus mensen kunnen je stem gebruiken. Ze kunnen je gezicht gebruiken om te zeggen, Hanna heeft dit gezegd over jou en ik ben het helemaal niet. Maar goed, ik vind dit een eng tijdperk. Men gaat gewoon keihard voor je liegen. Maar wat zegt de Heer Jezus? Weet u, neem het voor enkel vreugde wanneer men liegende allerlei kwaad over je spreken. Dus maak je borst maar nat. Men kan je stem voor alles gebruiken om je te beschuldigen of zelf transacties in jouw naam te doen. Daarom is het de tijd om te gaan vragen voor de geest van onderscheiding van geesten. Luisteraars, luister naar de geest. Maar ook als je zo vol bent van social media, kan je niet meer naar God luisteren. En ik las vorige week al in 2 Thessalonicenzen 9 tot en met 12, dat Satan gaat komen met verlokkingen en bedriegelijke wonderen om ons gevangen te nemen. Maar dat kan hij alleen omdat wij geen liefde voor de waarheid hebben. En lieve mensen, we zijn bijna aan het eind van 2026. En wat komt er binnen 4 jaar op ons af? Agenda 2030. En ik zag laatst dat onze president is uit een meeting gekomen van de VN. En als opdracht zag ik in de krant dat ze heeft gekregen dat ze moet werken aan AI en aan agenda 2030 om het te versnellen. Ik schrok me wezenloos en ik moet me inhouden. En als je op de website gaat van de World Economic Forum, dan ga je schrikken wat agenda 2030 is en hoe blij ze reclame maken van mensen, je gaat niets bezitten, maar je gaat toch blij zijn. You will own nothing and be happy. Ik heb gisteren op die website gezeten. En ik dacht, my goodness, het zit vol bedriegerijen, tegenstrijdigheden. Want daar zeggen ze, we gaan jullie helpen, geen armoede meer. Dit. En aan de andere kant zeggen ze, you will be happy and own nothing. Zoveel verlokkingen, bedriegerijen. En die website van WEF is gewoon onbeschoft. Onbeschoft. Waarom? Men schaamt zich gewoon niet meer om hun agenda, die over 4 jaar is, openlijk te publiceren. Die arrogantie en die machtszucht van Satan is daar zo te proeven. Waarom? Deze mensen hebben al het geld van de hele wereld in hun hand. Dus ze kunnen elke overheid en land gewoon kopen als ze willen. En dat gaan ze ook doen. En ik ga 24 punten wat ze gepland hebben over 4 jaar. En u ziet hoe snel de tijd gaat. We zijn al in oktober, mensen. Dus over 4 jaar zitten we al in 2030. En ze hebben 24... Het was in 2023 heb ik de Last Days Conference gedaan. En toen had ik maar 8 punten. Weet u? En nu is het van 8 naar 24 gegaan. Ik ga vandaag 12 punten even voor u opnoemen om u te shockeren. Wat op u afkomt. Dan hoop ik dat u wakker wordt. Er staat gewoon New World Order, United Nations Agenda 2030, the Mission Goals. Dat wil zeggen, dat is hun missie en dat zijn hun doelen om in 2030 te begeren. 1. One government, 1 wereldregering. 2. End of Nations. Dat wil zeggen een einde aan elke soevereine staat. Dat is wat we zeggen, dat jouw land niets meer heeft te zeggen. Het is de world order, de mensen daar aan de top van het WF, zij gaan bepalen. En dat hebben we al gezien, onze president is gekomen met een opdracht van de UN om inderdaad die World Economic Forum hun agenda te promoten, die 2030. Daar moeten ze aan gaan werken. Mensen... Punt 3 is One World Army, 1 wereldleger. Punt 4 is One World Police Force, 1 wereldpolitiemacht. 5, en dat is ernstig, End of Family Unit. Weet u wat dat betekent? Geen familiebanden meer. Ze gaan ons uit elkaar halen. Waarom? Eenheid wat mag. En als je bij elkaar bent, daarom was het ook uit elkaar tijdens COVID. Weet u, je mag je moeder niet gaan zien op moederdag. Je mag niet meer naar een verpleeghuis gaan om je moeder te zien. We werden uit elkaar gehaald. Het heeft vreselijk veel kapot gemaakt in familieverband. Dat staat op uw agenda, letterlijk staat er. End of Family Unit. 6 is One World Central Bank. 1 centrale bank. 7 is One World Cashless Currency. Dat is 1 wereld geldloze munt, een digitale munt, geen geld meer in je hand. 8 is end of private property. Mensen, einde van privé-eigendom. 9 is world depopulation and fertility control. My goodness, dat wil zeggen, ze gaan de wereld depopulariseren. Dat wil zeggen, minder mensen moeten komen door vruchtbaarheidscontrole. Ze gaan vele vrouwen steriliseren. Want hoe meer mensen er zijn, hoe beter je kan controleren. Hoe minder mensen er zijn, hoe beter de controle. En dat heeft men al bewezen. En ik heb 2 jaar in Indonesië gewoond. En daar was 1 grote policy. Dua anak cukup. Dat wil zeggen, 2 kinderen is genoeg. Je mag niet meer dan 2 kinderen hebben vanwege de overpopulatie. Dus ik heb het meegemaakt. 10. End of car en home ownership. Mensen, einde dat u een eigen auto of een eigen huis hebt. 11 is mandatory multiple vaccinations yearly. Dat wil zeggen verplichte verschillende vaccinaties jaarlijks. 12, daarmee ga ik eindigen. Universal austerity income. Dat wil zeggen, want ik ken het woord austerity niet. Ik heb het gisteren opgezocht. Het is wereldwijde bezuinigde en strenge inkomsten. Dat wil zeggen, ze gaan het zodanig je inkomsten bepalen dat je geen luxe meer kan ervaren. Je gaat sober moeten gaan leven. Ze hebben het ook al gezegd. Ze gaan vlees voor ons printen. In Nederland is het al zo. Er zijn zoveel restaurants die geprint vlees al verkopen. En dus deze mensen maken geen grappen mensen. Dit is ernstig. En dit staat ons in 4 jaar te wachten. Begrijpt u nu waarom de Heer niet wil dat u dit overkomt, maar dat u geestelijk gaat klaarmaken? Want als dit gebeurt, toen ik het las, mijn hart, ik zeg het u eerlijk, ben zo geschrokken. Mijn huis gaan ze gewoon overnemen. Mijn auto, je gaat niets meer hebben. Ze gaan overal controle overnemen. Dit is pure communisme. Dit is pure socialisme. Er zijn geen arm en rijk meer. Iedereen wordt op 1 hoop gegooid. Weet u? En we gaan iedereen hetzelfde behandelen. Er mogen geen armen meer zijn. Iedereen moet alles afstaan aan de staat, zodat ze het eerlijk kunnen verdelen. Het zijn boeven, het zijn leugenaars. Want alles gaat naar hun toe, weet u? En dat is het plan van de antichrist mensen. Hij is een dief en hij doet het nu al op hun site met vleierijen. En niemand gaat ze tegenhouden, mensen. En degenen die dit in werking zullen zetten, hebben al het geld om elke overheid over de hele wereld te onderwerpen. Ze hebben het tijdens COVID al bewezen. En na de vloed van Noah, lieve mensen, wil ik u eraan herinneren, is er nooit meer een gebeurtenis op wereldschaal tegelijkertijd gebeurd. Heeft plaatsgevonden. Nooit meer. Noach's tijdperk dat de vloed over de hele wereld kwam, was de enige keer. En COVID is de tweede keer dat iets wereldwijd hetzelfde was. Altijd weten we, als er iets gebeurt, is het plaatselijk. Of het is in Engeland, of het is dan meer, maar nooit wereldwijd. En dat is de reden waarom de Heer Jezus gezegd heeft dat in Matthäus 24, zegt hij, dat het zal zijn als in de dagen van Noach, zegt hij heel duidelijk. In Matthäus 24, vers 37 tot 42 moet u het lezen, zegt hij heel duidelijk. Waarom, wanneer de discipelen hem vragen over de eindtijd, zegt hij, het zal zijn als in de dagen van Noach, vers 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn, als de, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten eer de zondvloed kwam en een allen wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en de ander achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met een molen. Eén zal aangenomen worden en de ander achtergelaten. En dan zegt hij in vers 22. Waak dan, want gij weet niet op welke dag u hier komt. Lieve, lieve mensen, de geschiedenis gaat zich weer herhalen. De Heere Jezus spreekt hier en hij heeft de toekomst in zijn hand en hij waarschuwt ons. Weet u, en COVID was slechts een generale repetitie om te zien, om te kijken hoe snel ze ons op de knieën kunnen krijgen. En hun grootste wapen was angst. Angst. En ze gaan het weer gebruiken. En als ik die 12 punten nu lees, begint mijn hart te diggen. Mijn gus gaat alles van me nemen. Mijn gus, wat ga ik doen? Hoe moet ik het doen? En daarom zegt de Heer Jezus ook duidelijk dat vele mensen hun harten het zullen begeven. En daarom ga in de tegenwoordigheid. Begin je klaar te maken, zodat je hart stabiel blijft. Maranatha, God bless. En tot de volgende keer.
1: Jesus is coming back.
2: Het is 7 uur.
3: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8:00.
1: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus. En krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
2: Jazz, jazz, jazz. Jazz Night at Orchid, a Saturday you don't want to miss. On Saturday, October 17th, be part of another edition of Jazz Night at Orchid. From 7 to 10 p.m., enjoy delightful jazz sounds, delicious cocktails and drinks, and exquisite bites. All locals, don't forget your 10% local discount. For reservations, call 1962. Jazz Night at Orchid, something you don't want to miss.

Ja, er is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

Lieve vrienden, wees van harte gegroet in de machtige naam van Jezus Christus. Het antwoord op al onze noden. Vandaag de dag hoef je maar om je heen te kijken. Dan kom je er al gauw achter dat zoveel onder ons in grote nood verkeren, waar zij maar niet uit schijnen te kunnen komen. En dat zeker niet alleen in Suriname, maar wereldwijd. Drugs, alcohol, prostitutie, ontheemd van huis en hart, werkeloosheid, uitbuiting, corruptie, mensenhandel, armoede en geweld. Te veel om op te noemen. Onze medemens, beroofd van iedere vorm van menselijke waardigheid, vereenzaamd en verlaten door familie en vrienden, op drift geraakt als drijfhout, zonder uitzicht op verlossing. De wanhopigen aan de rand van onze samenleving. Dit kan nooit Gods plan zijn geweest. Want Hij heeft ons geschapen met luister naar zijn beeld en gelijkenis. En ons bekleed met heerschappij en gezag. Geroepen om met Hem te heersen. Maar wat wij vandaag zien is niet het beeld van overwinnaars, maar van slachtoffers. Geen beeld van overwinning, maar van gebrokenheid. Is er een oplossing voor dit probleem? Of is de mens gedoemd om roemloos ten onder te gaan? Jaren geleden hoorde ik uit de mond van een jonge vrouw hoe haar leven op drift was geraakt en hoe zij op de bodem van de maatschappelijke put terecht was gekomen. Aan heroïne verslaafd, verstoten door familie en vrienden, was zij beland in de portieken van de vele gebouwen waar zij telkens weer de nacht doorbracht. Toen zij op een ochtend door het zonlicht dat door het glas van het portiek heen scheen wakker werd, zag zij met verbijstering het beeld van zichzelf in het glas. Hevig ontdaan en van streek ontlokte dit beeld bij haar een kreet uit het diepst van haar hart. Mijn God, verlos mij! En dan, terwijl zij nog eens bevangen door haar hevige emoties, staat daar plotseling een man in het portiek die haar de vraag stelt of zij geholpen wilde worden. Kapot en verslagen roept zij dan uit: ja, ik wil geholpen worden. Dat was het begin van het wonder van haar bevrijding. Een nieuwe kans om menswaardig te leven. De contrast tussen wat zij mij van haarzelf verteld had en het beeld dat ik op dat moment van haar voor mij zag, kon ik mij nauwelijks voorstellen. Want voor mij stond nu een prachtige, mooie en elegante jonge vrouw, totaal verlost en bevrijd van de verslaving aan de heroïne. Dit getuigenis van deze jonge vrouw raakte mij diep in mijn hart en overtuigde mij, en dat opnieuw, dat er in de meest bizarre omstandigheid een antwoord is voor onze nood. En dit antwoord, waardoor alles mogelijk is, is niet verborgen, maar ligt in onze eigen hart. En hoe ongelooflijk dit ook in uw oren klinken mag,
heeft Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is, ons hiervan niet verzekerd door te zeggen: daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Marcus hoofdstuk 11 vers 24. Woorden waarmee de Heilige Geest aan u en aan mij wil laten weten dat hij in ons een vermogen heeft gelegd dat de hemel in beweging brengt. En dat vermogen ligt in het woord begeren, dat direct verwijst naar de verlangens van ons eigen hart, de zetel van onze gevoelens. Maar om u ervan te verzekeren dat ik het woord begeren niet verkeerd interpreteer, heb ik de grondtekst opgezocht in het Grieks, daar het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven. Het Griekse woord dat hier voor begeren wordt gebruikt is aitheo en betekent geen vleeselijke lust, maar een hartsverlangen. Dus met heel jouw hart een verzoek doen, omdat je er recht op hebt en simpelweg omdat God de Vader ons zijn beloften heeft gegeven. Wanneer een wetgeleerde aan Jezus de vraag stelt wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven, dan komt ook hier opnieuw de machtige betekenis van ons hartsverlangen naar boven. Want Jezus zijn reactie is: wat staat er in de wet geschreven? De wetgeleerde antwoordt en zeide: gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand. Lucas hoofdstuk 10 vers 27. Woorden waarmee de Heilige Geest ons laat weten dat God liefhebben niet begint met het verstand of de ziel of fysieke inspanning, maar met geheel uw hartsverlangen. Het is het hart dat de zetel is van onze diepste gevoelens en verlangens. Daarom dan ook dat het hart het eerst genoemd wordt, want het is het hartsverlangen dat onze ziel, onze kracht en ons verstand moet vervullen. Anders, waarom de woorden van Jezus: dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Matteüs hoofdstuk 15 vers 8. Met onze ziel, dus met ons bewustzijn, kunnen wij God erkennen. En met onze energie kunnen wij hem dienen. En met ons verstand kunnen wij weten wat wij moeten doen om hem te behagen. Maar als onze ziel en ons verstand en onze kracht niet door ons hartsverlangen wordt doordrenkt, dus wordt vervuld, komt de hemel niet in beweging en bedriegen wij onszelf. En wel om de simpele reden: daar tussen God en ons er geen relatie bestaat. Want je kunt pas van een relatie spreken wanneer er sprake is van een hartsverbondenheid tussen twee harten. Welke man of vrouw zou met iemand het huwelijk willen instappen wanneer deze hartsverbondenheid ontbreekt?
was het niet Gods hartsverlangen dat de hemel in beweging heeft gebracht om ons te redden van de eeuwige dood? Niet God zijn ziel, noch zijn kracht, noch zijn verstand heeft hem in beweging gebracht om u en ik en de hele mensheid te redden. Maar het was het verlangen van zijn hart, want totaal zijn wezen is liefde. En daarom ook dat er staat geschreven: God is liefde. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 16. Dit machtige en wonderbare vermogen om lief te hebben en te zijn zoals hij is, heeft hij ook in onze harten uitgestort door de Heilige Geest. Romeinen hoofdstuk 5 vers 5. Het is deze liefde die de levenslijn is van onze relatie met God. En wanneer ons begeren via deze levenslijn tot hem komt, schenkt hij ons in ons hart de zekerheid dat wij ook verkregen hebben wat wij van hem begeerd hebben. En vragen wij niet steeds weer om hetzelfde. Daar wij nu van hem de zekerheid hebben ontvangen dat wat wij van hem hebben begeerd ook ontvangen te hebben. En danken wij hem voor hetgeen wij in de zekerheid of geloof hebben ontvangen. Dit wonderbare en machtige vermogen om te begeren is het antwoord op al onze noden. Het is de baarmoeder van geloof, waardoor alles mogelijk wordt. Maar indien ons hart vervuld is met nijd, haat, veroordeling, onvergevingsgezindheid, dan zijn wij het die de deur van ons hart gesloten houden, zodat de Heer het machtige vermogen te begeren, dus te verlangen, niet in ons hart kan uitstorten. Precies hierom de woorden van koning Salomon: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprong

ook in en over uw leven uitgegoten kan worden. God vervult geen behoeften. God vervult geloof dat geboren wordt uit de schreeuw van ons hart. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.

0: is 9 uur.
1: Elke donderdagavond van 9 tot half 10 zijn notaris meester Christel Mannes en meester Germain Fransman te beluisteren via Radio Shalom 94.5 FM. En wel met het informatief programma De Huisnotaris.
2: De Huisnotaris is een juridisch programma waarbij notariële onderwerpen aan de orde komen, zoals overdracht van percelen, hypotheken, testamenten, boedelkwesties, stichtingen, NV's enzovoorts.
1: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
3: Guneti Arkimang, Mina Sherman Fransman, voor notaris Kantoro Mannes. Un Kantoro et Dong na Juliana Straat nummer 51. Iberi donderdag neti, voor 9 uur tot half 10. We verzorgen een programma disi. We geven informatie over bepaalde sanisa. En wakken via het notariaat, via een notariskantoor. En we ben tak ik ba eerder in een eerder programma dat vanaf 1 mei 2025 in Sranang de een nieuw Sranang burgerlijk wetboek. En precies van je tjentje sani na je osso, je tjentje sani na je auto, precies zo sani change ook toe in haar wet. Want toen sani na de eerste in haar hypotheekakte, omdat we abenti de over hypotheek, want toen sani change, de eerste in moest put one titel, dus soort basis daar voor mik a hypotheekakte. If bijvoorbeeld alleen money na bangi, dan agree dat hij, a overeenkomst dat hij moest poti of moest make melding operator dat hij in een hypotheek acte. Want trouwens de ook toe dat een bepaling zou de kaart zuiveringsbeding de besta expliciet moord dat hij moest poten in een hypotheek acte. Volgens de nieuwe regels tegenhoor van veiling de asan dat de koffer in ba. Maar trouwens de ook toe dat na een toestemming voor kruto bakra bangi kan actie dat asan sagilek onderpand na een toestemming voor kruto bakra demarcering omdat misschien zo ay chamoro op dante yogofail asani dan want tranyu sani na ook toe beheers na een ontruimingsbeding dat man taki. If you give an also like underpant, maar je verwaarlozing, je liebe na wasi, misschien no was ma etan nangeng, en ineng, dan bangi, mag taki van mo goduan to handeling, bijvoorbeeld if a prasi busbusi, bunghi busbusi, mo krimeng. If bijvoorbeeld an also e worden verwaarloos, de mag doen handelingen dat a waarde etang intact. Saide, na een hypotheek, je gi, zeg maar, you also like onderpand. En if a onderpand a waarde edaal, dan bangin alas mang. Want trasan na ook toe dat anuang borderel, anuang verkorte versie voor a hypotheek acte je registreert na glis, mek a hypotheek en a leti e besta, maar wa afschrift voor a hypotheek acte dat je registreert.